0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mark Bert. Het Israëlische leger heeft een bloedbad aangericht in de Gazastrook. Bij meerdere luchtaanvallen kwamen vandaag zeker 18 mensen om het leven. Volgens de Palestijnen zijn er in weken niet zoveel doden gevallen op één dag. En het zet ook de vredesplannen van Amerika zwaar onder druk. In een woning in Apeldoorn is een explosie en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd op de vlucht slaan voor de vlammen en is er met een hoogwerker uitgehaald. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing. Energiebedrijven staan te popelen om het overvolle stroomnet uit te breiden, maar moeten meestal een lange adem hebben door allerlei bezwaren, schrijft Trouw. Het gekibbel gaat over plekken waar nieuwe hoogspanningsmasten moeten komen. De buurt zit daar vaak niet op te wachten en tekent dan bezwaar aan. En Marokko heeft een verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. De minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en onzinverhalen. En die informatie die ging als een lopend vuurtje waarop Ceuta compleet werd overlopen. Het weer nu van Weer Online. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden, 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mark Bert. Er wordt steeds meer drugs via de post gestuurd, schrijft de Telegraaf. Vooral de invoer van marihuana is een plaag. Er werd dit jaar al zeker 2000 kilo onderschept, meer dan wat er de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld werd gevonden. En de meeste pakketten komen uit Canada en Amerika. In de Amerikaanse staat Washington zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor een natuurbrand. De gouverneur zegt dat de situatie zo heftig is dat hij president Trump om hulp heeft gevraagd. Washington ligt in het oosten van de VS bij de grens met Canada. Gehoopt wordt dat de wind vandaag gaat liggen. In een woning in Apeldoorn is een ontploffing en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd vluchten en is eruit gehaald met een hoogwerker. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing, zegt de veiligheidsregio. En de kassa rinkelt in de bioscopen door de nieuwe Spider-Man film Brand New Day. Die bracht wereldwijd bijna $1 miljard in het laadje in het eerste weekend. En het is net geen record. De film gaat over Peter Parker, die zoals gewoonlijk probeert de wereld te rennen als er weer iets fout gaat. Het weer nu van Weer Online. We gaan vannacht naar de 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mark Bergt. Bij de botenparade in Amsterdam zijn flyers opgedoken en daarin wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd, meldt het Parool. Een lokale politicus vindt dat er aangifte moet worden gedaan omdat er ook een logo van de gemeente op staat. Het lijkt erop dat steeds meer verdovende middelen via de post worden verstuurd. Er is in ieder geval meer onderschept, vooral marihuana, schrijft de Telegraaf. Het ging dit jaar al om zeker 2000 kilo, meer dan de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld. Het meeste kwam uit Canada en de VS. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. De schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, zeker 130 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen moeten er wakker van zijn geworden. Maar er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En hardrijders lopen een grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. Denk aan provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. En er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
1: Ja.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mark Bergt. Groot alarm in de Amerikaanse staat Washington. Daar woeden meerdere bosbranden. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden woningen zijn verwoest. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Er is niks bekend over eventuele gewonden. De Amsterdamse politiek wil dat er aangifte wordt gedaan tegen de mensen die flyers hebben uitgedeeld op de botenparade. Daar staat in dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die oorlogsmisdaden hebben gepleegd, meldt een parool. En er staat ook een logo van de gemeente op, maar dat is nagemaakt. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. Schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, pak een beet 100 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen zijn er vrijwel zeker wakker van geworden. Er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En Australië is in de ban van een rechtszaak tegen een beroemde DJ. Een van de bekendste stemmen op de radio in de ochtend, Alan Jones. Hij zou zeker 7 jongens en mannen hebben misbruikt. Al ontkent hij dat zelf in alle toonaarden. Bij de rechtbank staat het vol met journalisten. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. En in de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Amerikaanse staat Washington is het alle hens aan dek door bosbranden. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden gebouwen zijn verwoest. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Washington ligt in het oosten van de VS bij Canada. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg over de kop. Er zaten 5 mensen in de auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. Mensen die vanmorgen met de trein willen, moeten in het zuiden van de Randstad iets anders verzinnen. De bovenleiding is kapot. Er rijden minder treinen en er vallen ook treinen uit. Intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Na de spits moet alles weer normaal rijden. En hardrijders hebben nu een nog grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Er wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree? Weerselozemarkt.nl.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Drenthe FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het wordt een lastige ochtendspits voor treinreizigers tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Het repareren van een kapotte bovenleiding duurt langer dan verwacht en daardoor rijden er de komende uren geen intercities. Tegen 9 uur zouden de problemen voorbij moeten zijn. Het stroomnet moet nodig worden uitgebreid, maar door steeds meer bezwaren van omwonenden schiet dat niet op, schrijft Trouw. Volgens netbeheerder Tennet zitten mensen niet te wachten op nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt. Ze maken 2 keer zo vaak als vroeger bezwaar. In de staat Washington, in het noordwesten van Amerika, zijn enorme bosbranden. Die hebben honderden gebouwen verwoest en tienduizenden mensen moesten hun huis uit. Alle seinen staan op rood. Zo geldt een noodtoestand en is het hoogste dreigingsniveau afgekondigd. En de huisarts komt bijna nooit meer aan huis. Nu.nl heeft uitgerekend hoe vaak ze nog op visite gaan en dat is in 15 jaar gehalveerd. Per 100 patiënten nu gemiddeld 10 keer per jaar. De artsen vinden het jammer, want thuis zie je veel meer van iemands leven en problemen. Maar er is gewoon te weinig tijd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten een toenemende kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

Hey, goedemorgen. Daar zijn we weer. Maandagochtend, 3 augustus 2026. Wat fijn dat je erbij bent. Bij Twente wordt wakker op Twente FM. Och, lekker jongens. Het wordt weer een lekker weekje. Ja, die temperatuur die schiet vandaag weer verder omhoog. Net als dat hij gisteren ook al wel lekker was. Maar nog niet zo hoog als vandaag hoor. Hij tikt zeker de 30 graden aan. En waarschijnlijk gaat hij daar ook nog wel een klein stukje overheen. Dus ik hoop voor je dat je nog een klein beetje vakantie hebt. Dat je nog even kunt genieten van het warme weer. Dat je niet zometeen weer staat te metselen of moet schilderen. Terwijl de verf op je kwast blijft plakken omdat hij al opgedroogd is voordat je het kozijn raakt. Of allemaal van dat soort dingen. Ik hoop dat je dat niet hoeft. En dat je gewoon nog lekker kunt genieten van een zwembadje in je achtertuin. En dat soort zaken, weet je wel. Ja, lekker man. Ondertussen zorg ik ervoor dat je lekker rustig opstaat hier met fijne muziek. Nou, rustig. Bruno Mars en All My Soul. Is dat nou rustig? Ik denk het niet, maar wel lekker.

I'm your baby tonight. Je hoorde Whitney Houston. Duurt nog even hoor, voordat het avond is. Dus we moeten nog even geduld hebben voordat ik jouw baby kan zijn. Dat en wel. Hey, het weer voor vandaag. Ik had het er net al een klein beetje over. Het wordt best een warme dag. Code geel is het ook op dit moment. Dus kijk uit voor die verzengende hitte waar je in geraakt. Ja. Ah, nou ja, het wordt een graadje 32, 33. Als je maar zorgt dat je een beetje uit de zon blijft op het heetst van de dag. Goed zonnebrandcrème smeert en een beetje water drinkt. Kom je die dag wel door. Morgen is nog zo'n dag en vanaf woensdag wordt het wat minder warm. En lijkt de temperatuur echt wel een stapje terug te doen. En gaat het misschien zelfs wel regenen en onweren. Hey, dit is Enrique Iglesias met Do You Know.

Empire of the Sun. Met het liedje Walking on a Dream hoor je bij Twente Wat Wakker op Twente FM. Goedemorgen, het is maandagochtend. Het is tijd om op te staan, want het werk wacht op je. Of niet, hè? Want misschien heb je wel vakantie. Hoe fijn is dat? Dit is Bente nu 3-2-1.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. Zorginstellingen voor ouderen in de regio kampen met grote personeelskrapte. Vooral in deze vakantieperiode is dat nijpend. Het probleem is ook dat die vakantieperioden steeds langer duren en niet meer van een paar weken zijn. De zorginstellingen proberen de personeelstekorten op te lossen door mensen uit andere sectoren warm te laten draaien voor de zorg. Nu moet je daar vaak nog een ingewikkeld leertraject voor volgen, maar dat moet anders kunnen, vinden de zorginstellingen in de regio. In Duitsland is de vliegbelasting net verlaagd, terwijl in Nederland de belasting vanaf januari juist verhoogd wordt. Nu al vliegen jaarlijks ruim 200.000 inwoners van Overijssel via de luchthaven van Düsseldorf. Deze zomer zijn daar vooral Turkije en Spanje populair onder Nederlanders. De luchthaven in Düsseldorf zegt geen harde concurrent van Schiphol te willen zijn. Volgens een woordvoerder zijn beide luchthavens onmogelijk met elkaar te vergelijken. En geen gedoe meer met stekkers en kettingsloten. Twee ondernemers uit Enschede hebben een slim fietsenrek bedacht dat een e-bike automatisch op slot zet en oplaadt. Op de Universiteit Twente wordt de uitvinding Lock and Load nu voor het eerst in de praktijk getest. Je ziet en leest er meer over op onze websites 1twente.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt weer een tropische dag met temperaturen rond de graad of 32. Ook morgen verloopt warm met temperaturen boven de 30 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Ja, lekker man. Rond hem even af inderdaad. Fijn liedje van Kid Rock, die heet All Summer Long. Natuurlijk lichtelijk gebaseerd op dit liedje, hè? Maar dat weet je wel, toch? Jawel. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Daar komt Kid Rock dan weer vandaan. Ach, ik vind het fijn. Lekker, joh. Hey, fijn dat je er bent bij Twente FM. Dit is Twente Wordt Wakker. Ik ben Michel Otter en ik ben bij je tot 10 uur deze ochtend. Deze week val ik in voor Wim. Net als vorige week, want Wim die heeft lekker nog een weekje vakantie. En ik heb ook vakantie, maar dat betekent dat ik juist ruimte heb om dit dan even te doen. Hè? Want normaal gesproken, als ik echt bij mijn normale baantje ben, dan kan ik dit niet doen. Nee, dan heb ik geen tijd hiervoor. Dan kan ik alleen in het weekend een beetje hobbyen. En nu kan ik gewoon ook zo in de zomervakantie een beetje hobbyen. En ik hoop dat het voor jou niet overkomt alsof ik alleen maar aan het hobbyen ben, maar dat ik er ook een beetje een fatsoenlijk programma van maak. En zo niet, dan kunnen de klachten natuurlijk naar de programmaleiding. Ja, geen enkel probleem. Hey, dit weekend was het World Pride in Amsterdam. Dat heb je vast wel meegekregen. Er zat wat spanning op. Het was een beetje, het was wat ongemakkelijk. Hè. Die week daarvoor was namelijk in Berlijn nog die aanslag geweest tijdens de Pride Berlijn. Dus ging dat allemaal wel goed? Nou, dat is allemaal best goed afgelopen. En zaterdagavond, dat was heel tof. Toen trad in één keer zomaar Madonna op in de Avans Live. En alsof dat niet genoeg was, had Madonna ook nog een vriendinnetje van haar meegenomen. En dat was niet zomaar een vriendinnetje. Nee, dat was mijn vriendinnetje. Nou ja, tenminste, dat wou ik graag toen het begin jaren 90 was en ik groot fan van deze dame was. Inmiddels is zij ook bijna 60, denk ik. En ik weet niet zo goed of ik nog wel haar vriendinnetje wil zijn of haar vriendje wil zijn. Maar dat maakt niet uit. Dit is Kylie Minogue, die er dus ook was. En padam.

0: Kate Perry samen met Snoop D-O-double-G. California Girls hoor je. En daarvoor nog Padam Padam van Kylie Minogue. Jaren,
1: er is er een gefeliciteerd.
0: Oh, ja. En dan is het dus vandaag maandag 3 juli augustus natuurlijk. 2026. En dan hebben we een aantal jarigen natuurlijk. Laten we eens even kijken. Elodie Keirel, oud-profvoetballer, die was vandaag 48 jaar. Ik moest even kijken. Geboren in 1978, net als ik. Wat leuk. Hij was ooit voetballer van FC Twente natuurlijk. Dan hebben we Tania Cross. Zij is een klassieke zangeres, mezzo-sopraan. 50 jaar oud. Martin Sheen, zeer bekende acteur natuurlijk, 86 jaar oud. Wat dacht je van de legendarische sportverslaggever Hugo Walker? Ja, die zou vandaag 93 jaar worden, maar goed, hij is ook al 11 jaar dood. Dus dat is ook niet helemaal terecht dan natuurlijk. En laten we natuurlijk even eindigen.

Met echt een muzikale held. Tenminste, voor heel veel mensen. Voor mijzelf valt wel mee. Maar James Hetfield die is vandaag jarig. Hij wordt 63 jaar. En James Hetfield ken je natuurlijk van de band. Klein bandje hoor, Metallica. En weet je wat? We draaien nooit Metallica op de zender. Maar nu wel even. Ik pak even eentje uit die het meest radiovriendelijk is. Dit is Hero of the Day.

ben je wel wakker, toch? Lekker man. Metallica hoor je, het liedje Hero of the Day. En hij is de Hero of the Day, James Hetfield, want hij is dus jarig. 63 jaar oud geworden. Van harte gefeliciteerd, jongen. En Metallica moet nu wel stoppen met spelen. Hey, fijne muziek nu van Timbaland. Samen met One Republic en Apologize. I'm holding.

Rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Nieuws had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
7: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
8: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
7: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
8: De schaduwmakers uit het oosten.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Klagende omwonenden vertragen steeds vaker de uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet zegt dat er 2 keer zo vaak bezwaar wordt gemaakt als vroeger. Mensen willen geen nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt en ook grondeigenaren werken niet mee. Drugsmokkel via de post is enorm toegenomen, schrijft de Telegraaf. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de 3 afgelopen jaren bij elkaar. Vooral wiet wordt vaak met de post gestuurd. De smokkel via havens wordt juist minder. Een huisbezoek van de huisarts wordt zeldzaam. De artsen hebben te weinig tijd. Daardoor is het aantal visites in 15 jaar gehalveerd, meldt nu.nl. De artsen vinden het een nadeel, want bij de mensen thuis zie je veel beter de achtergrond van hun klachten, zeggen ze. En in Europa begint vandaag weer een flitsmarathon. De hele week wordt er extra gecontroleerd op hard rijden en niet alleen op de snelweg, maar ook op provinciale wegen, bergpassen en toeristische routes. BNR waarschuwt speciaal voor Zwitserland, want daar kan je nog een extra boete krijgen als je een app gebruikt zoals Flitsmeister. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten toenemende kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

goedemorgen inderdaad. Welkom bij Twente Wat Wakker. Ik ben Michel Otter en ik ben nog bij je tot 10 uur deze ochtend. Met een heleboel fijne muziek en natuurlijk zometeen ook nog wat historische feitjes. En we gaan eens even kijken of er dit weekend nog iets is gebeurd in de wereld. Maar dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker, nee. Maar goed, fijne muziek dus, daar had ik het over. Nou, wat dacht je hiervan? Dit is Summer and My Body Isn't Ready.

Rondé en Break My Heart hoorde je. Nee, dat is het verkeerde kruipknopje. Deze moest ik hebben. Foutje weer. Ja, die gaat weer op het lijstje. Dat is voor het evaluatiegesprek. Dat is belangrijk, ja. Hey, fijn dat je er bent bij Twente Wordt Wakker op Twente FM. Zometeen is het tijd om even te kijken naar wat er is gebeurd in het verleden. Maar dat talkje moet ik nog even voorbereiden. Nog even schrijven, ja. Maar het komt helemaal goed. Gaan we zometeen doen. Eerst nog even deze plaats van Somnieu. Dit is Multicolor.

Samantha Fox, dat vind ik lief dat je dat zegt. I only wanna be with you. Hey, en laten we eens even kijken wat er in het verleden is gebeurd op deze 3 augustus. Nou, even kijken. De tijdmachine gaat even aan. En wat is er dan gebeurd? Nou, laten we politiek beginnen. Want in 1914, op 3 augustus, verklaarde Duitsland de oorlog aan Frankrijk. Nou, dat is natuurlijk de gebeurtenis die ervoor zorgde dat de Eerste Wereldoorlog echt losbarstte. Gelukkig houden we het vandaag gewoon bij een muzikale strijd om de mooiste liedjes. Sport. Nou, ik vind dit wel een beetje een bijzondere die hier nu genoemd wordt. Maar goed, ik noem hem gewoon. Blijkbaar is het een beetje commentaar. 1936, de Olympische Spelen van Berlijn. Jesse Owens pakt zijn eerste gouden medaille. Uiteindelijk werden dat er 4. Een prestatie die nog altijd wordt gezien als een van de meest indrukwekkende uit de sportgeschiedenis. In 1977, op 3 augustus, verscheen de James Bond film The Spy Who Loved Me. Daar ging hij in première. Roger Moore als 007. Spectaculaire stunts en natuurlijk de heerlijke titelsong Nobody Does It Better. En nou ja, eens even kijken. Ik had eigenlijk ook nog wel een muziek, weet je. Maar ik heb daar het liedje eigenlijk niet van klaarstaan. Die moet ik even, wacht even, pak ik er even bij. Even vergeten. Maar dat moet natuurlijk wel even. Ja, dat is een beetje knullig dat ik dat niet heb gedaan. Maar, want in 1987 op 3 augustus verscheen het album. Ik ben nu de naam van het album kwijt. Hysteria van Def Leppard. Ja. Dat is natuurlijk wel hun doorbraak zo'n beetje. En van dat album is dit het liedje Animal.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. Zorginstellingen voor ouderen in de regio kampen met grote personeelskrapte. Vooral in deze vakantieperiode is dat nijpend. Het probleem is ook dat die vakantieperioden steeds langer duren en niet meer van een paar weken zijn. De zorginstellingen proberen de personeelstekorten op te lossen door mensen uit andere sectoren warm te laten draaien voor de zorg. Nu moet je daar vaak nog een ingewikkeld leertraject voor volgen, maar dat moet anders kunnen, vinden de zorginstellingen in de regio. In Duitsland is de vliegbelasting net verlaagd, terwijl in Nederland de belasting vanaf januari juist verhoogd wordt. Nu al vliegen jaarlijks ruim 200.000 inwoners van Overijssel via de luchthaven van Düsseldorf. Deze zomer zijn daar vooral Turkije en Spanje populair onder Nederlanders. De luchthaven in Düsseldorf zegt geen harde concurrent van Schiphol te willen zijn. Volgens een woordvoerder zijn beide luchthavens onmogelijk met elkaar te vergelijken. En geen gedoe meer met stekkers en kettingsloten. Twee ondernemers uit Enschede hebben een slim fietsenrek bedacht dat een e-bike automatisch op slot zet en oplaadt. Op de Universiteit Twente wordt de uitvinding Lock and Load nu voor het eerst in de praktijk getest. Je ziet en leest er meer over op onze websites 1twente.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt weer een tropische dag met temperaturen rond de graad of 32. Ook morgen verloopt warm met temperaturen boven de 30 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Ah, wat een leuk liedje, man. Reckless, zo heet deze plaat van Afrika Bambaataa en UB40. Goedemorgen, dit is Twente FM. Twente wordt wakker, ik ben Michel Otter en ik ben bij je tot de klok van 10 met een heleboel fijne muziek. Mocht ik nog iets voor je kunnen betekenen in de 6 op een rij, sorry. Geef dat even door via de berichtenbox op Twente FM. Draai ik ondertussen even Golden met het liedje van de band Huntrix. Sorry, ik ben in

Calvin Harris samen met Sam Smith. Het liedje heet Promises. Die hoor je bij Twente Wakker, Twente FM. Vandaag wordt een best warme dag. Een graadje of 33. Veel zon. Dus zorg ervoor dat je een beetje lekker insmeert. En dat je genoeg drinkt. En dat je op het heetst van de dag.

0: dik goede tip van Mal Smith. Sorry, ik was even in de war. Van Mal Smith samen met Nijhorn, Drive Safe. Dat is altijd een goede tip. Hey, we hebben in Enschede een stadsdichter, Vera Boertien. En elke maand presenteert zij een nieuw gedicht voor Enschede. Ook in augustus is dat zo'n Rap op Hoesaan. Zo heet dat gedicht. Die staat op onze website twentefm.nl. Maar ik laat hem je nu ook even horen.
1: Rap op Hoesaan. Hoeveel kilometer...

0: Kilometers rijden naar het zuiden, voordat je weet waar de wijsheid huist. Hoeveel wegen bewandel je, bergen beklim je, zeeën bezwem je, luchten bevlieg je. Hoeveel Pisa's en Eifels voordat de Alfa? Hoeveel dommen en kathedralen voordat de synagogen? Hoeveel hekjes open je voordat je weet dat er maar één de weg naar je rode hart opent? Inmiddels weet je dat hoeveel grenzen je ook passeert, de mooiste plek ligt aan de scheiding.
1: Wat een leuk gedicht, Vera Boutin. Je kunt hem nog even terugluisteren op onze website 120.nl.

Train. Het liedje Mermaid bij Twente tot wakker op Twente FM. Het is bijna 9 uur. We gaan langzaam zeker richting het nieuws van 9 uur. Maar ik heb nog wel een liedje voor je tot die tijd. En dat is echt een dikke vette classic uit de 80's. Ik hou hiervan. Kim Carnes hoor je nu bij Twente tot wakker. Dit is Betty Davis Eyes.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in de brouwerie.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Goeie kans dat de benzineprijs verder daalt. Die volgt meestal de olieprijs en die is gedaald na de aankondiging van president Trump dat Amerika voorlopig Iran niet aanvalt. Trump was dat wel van plan, maar Iran en andere landen hebben hem gevraagd om te wachten omdat er wordt gewerkt aan een akkoord. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het ging vooral naar beneden doordat er voor pakketjes van Aziatische webshops nu strengere regels gelden en spullen daar vandaan niet meer spotgoedkoop zijn. Verder geven mensen online sowieso minder geld uit. En dat drukte de omzet, zegt PostNL. Het wordt normaal om door te werken naar je pensioen, zegt het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven of haalt ze terug met een tijdelijk contract en werktijden in overleg. Ze zijn vooral waardevol om jongeren in te werken. En de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day gaat wereldwijd als een malle. In het openingsweekend bracht hij ruim $900 miljoen op, net geen record. Dat is al een paar jaar in handen van de Avengers-film Endgame. Maar kenners denken dat dat record er later alsnog aan kan gaan. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Michel Otter.
10: Ja, het is weer tijd voor...
0: 6 kentekenplaatjes. 6 op een rij.
10: Oh, lekker jongens. 6 liedjes achter elkaar. Gewoon om die werkdag eens even lekker chill en rustig op te starten. Of misschien wel omdat je nog een kopje koffie moet zetten voor je ontbijtje. Het croissantje moet smeren en dat even rustig op moet eten. En dan ben je niet toe aan al dat geklets van Michel Otter. Hey, dus dan draai je gewoon 6 liedjes op en rij. Nou, dat worden een paar fijne tunes die je voorbij hoort komen. Zometeen bijvoorbeeld Madonna, Express Yourself. Another met 54 Ultra en Talk To You. Maar we beginnen met deze dikke vette classic uit de 80's. Dit is Nick Kamen en I Promised Myself.

0: lekker.
1: Blijven slapen, sneller samen met Maan. Als afsluiter van 6 op een rij van deze maandagochtend. Het is vandaag 3 augustus 2026. Fijn dat je luistert naar Twente Wordt Wakker. Het is alweer bijna tijd voor het streeknieuws natuurlijk. Ja, zo gaat het, hè. Als je 6 liedjes achter elkaar draait, dan is het vrij snel het half uurtje voorbij na 9. Dus dat komt er zo aan. Maar eerst nog even dit liedje van Simon Webb en No Worries.

0: Woonzentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. Zorginstellingen voor ouderen in de regio kampen met grote personeelskrapte. Vooral in deze vakantieperiode is dat nijpend. Het probleem is ook dat die vakantieperioden steeds langer duren en niet meer van een paar weken zijn. De zorginstellingen proberen de personeelstekorten op te lossen door mensen uit andere sectoren warm te laten draaien voor de zorg. Nu moet je daar vaak nog een ingewikkeld leertraject voor volgen, maar dat moet anders kunnen, vinden de zorginstellingen in de regio. In Duitsland is de vliegbelasting net verlaagd, terwijl in Nederland de belasting vanaf januari juist verhoogd wordt. Nu al vliegen jaarlijks ruim 200.000 inwoners van Overijssel via de luchthaven van Düsseldorf. Deze zomer zijn daar vooral Turkije en Spanje populair onder Nederlanders. De luchthaven in Düsseldorf zegt geen harde concurrent van Schiphol te willen zijn. Volgens een woordvoerder zijn beide luchthavens onmogelijk met elkaar te vergelijken. En geen gedoe meer met stekkers en kettingsloten. Twee ondernemers uit Enschede hebben een slim fietsenrek bedacht dat een e-bike automatisch op slot zet en oplaadt. Op de Universiteit Twente wordt de uitvinding Lock & Load nu voor het eerst in de praktijk getest. Je ziet en leest er meer over op onze websites 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt weer een tropische dag met temperaturen rond de graad of 32. Ook morgen verloopt warm met temperaturen boven de 30 graden.

liedje Bluff en Zo Stil. Ja, en die is eigenlijk gebaseerd op een liedje van Jupiter Jones. En dat laat ik je nu even horen, denk ik. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Ja, ik heb hem gevonden hoor. Het komt allemaal helemaal goud, zeker weten. En dat liedje van Jupiter Jones, die klinkt wel redelijk hetzelfde als het liedje van Bluff. Maar dan is die in het Duits en heet die Stil. Ja, Bluff houdt ervan om Duitse liedjes over te nemen. Luister maar heel even een klein stukje mee.

wel behoorlijk, hè? Ja, zeker weten. Maar hey, ze hebben het goed gedaan, vind ik, die jongens van Bluff. Fijn dat je er bent bij Twente, wordt wakker op Twente FM. 9:30 alweer geweest natuurlijk. Stel je voor dat je nog in bed ligt. Het wordt nu wel een keer tijd om eruit te gaan. Want anders ben je niet moe genoeg en dan val je echt niet meer in slaap vanochtend. Vannacht, want vannacht wordt het natuurlijk warm, hè? Ja, want vandaag wordt het warm. Graadje of 33, dus dan koelt het ook niet zo heel veel af. Kun je beter nu een beetje actief zijn. Ja, voordat het te warm is. Te warm, te warm. Zometeen hoor je Nennetje. Nee, sorry. Ik wou zeggen Nanny Cherry. Ik zag Manchild staan. Maar nee, die is van Sabrina Carpenter deze keer. Ook goed. Ja, maar eerst Nick Schilder. Dit is Dancing Alone.

dit is te gek. You too. I still haven't found what I'm looking for. En daarvoor nog Sabrina Carpenter dus met Man Child. Hey, ik heb een fijn liedje voor je nu. Een van de dikke hits van dit moment. Alex Warren hoor je. En

Bones van Imagine Dragons. En dat is het einde van dit programma. Twente was wakker. Zometeen na de klok van... Hoe laat is het eigenlijk? 10 uur. Ja, hoor je natuurlijk Mark weer. Met de uitzendkracht. Morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds meer werknemers werken door naar hun pensioen. Bij een kwart van de bedrijven is dat al normaal en het staat ook steeds vaker in de CAO, meldt het AD. Het komt natuurlijk door het personeelstekort en ook doordat mensen zelf langer actief willen blijven. PostNL bezorgt minder pakketjes, vooral uit Azië. Het komt door de hogere invoerrechten in Europa, maar ook doordat mensen sowieso minder uitgeven online. Dat komt volgens PostNL door onzekerheid over de toestand in de wereld en kan weer aantrekken als er bijvoorbeeld vrede komt in het Midden-Oosten. Nu door de droogte het waterpeil in veel grote rivieren recordlaag staat, moeten meer en meer Gelderse pontjes hun diensten staken, zegt de regionale omroep. Een aantal lag al even stil en gisteren kwam onder meer het voetveer bij Reden erbij. Omdat sommige pontjes nog wel varen is het advies om voor vertrek even internet te checken. En er komt later deze maand bijzonder materiaal uit van André Hazes. Eind juni werden in een geluidsstudio in Spakenburg opnames gevonden van een concert dat hij in 1998 gaf in Benidorm. De banden lagen al die tijd in een kast. Maar het was een heel goed concert, zegt de studio. En daarom komen er een cd en een dubbel LP van. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen ook wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Lighthouse Family met High. En dat heerlijke outro wat eraan vast zit. En dat hoor je nu onder me doorgaan, die violen. Je hebt een intro van een plaat. Dat is het begin, zeg maar, waar nog even niet gezongen wordt. En het is een outro. En dan kun je lekker vol kletsen. Onder meer om jou weer een hele goede morgen toe te wensen in de nieuwe maand, de maand augustus. En natuurlijk dan ook weer een nieuwe aflevering van de Uitzendkracht. Het is tenslotte maandag. Vandaag is het 3 augustus alweer. Geniet van de tijd, geniet als je nog lekker vrij bent. En geniet van de muziek tot aan 1 uur in deze nieuwe aflevering van de Uitzendkracht. Straks onder meer die original.

Shane Spoken zo hier met Closer en dan Ricky Iglesias. Lekker zomerzit met Escape. Je luistert naar Uitzendkracht voor maandag 3 augustus op Twente FM. Ik heb zojuist een mailtje binnengekregen. En een lekkere ouderwetse verzoekplaat. Die original wordt gevraagd met I Love You Baby. Die komt er zo aan na deze.

0: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. Zorginstellingen voor ouderen in de regio kampen met grote personeelskrapte. Vooral in deze vakantieperiode is dat nijpend. Het probleem is ook dat die vakantieperioden steeds langer duren en niet meer van een paar weken zijn. De zorginstellingen proberen de personeelstekorten op te lossen door mensen uit andere sectoren warm te laten draaien voor de zorg. Nu moet je daar vaak nog een ingewikkeld leertraject voor volgen, maar dat moet anders kunnen, vinden de zorginstellingen in de regio. In Duitsland is de vliegbelasting net verlaagd, terwijl in Nederland de belasting vanaf januari juist verhoogd wordt. Nu al vliegen jaarlijks ruim 200.000 inwoners van Overijssel via de luchthaven van Düsseldorf. Deze zomer zijn daar vooral Turkije en Spanje populair onder Nederlanders. De luchthaven in Düsseldorf zegt geen harde concurrent van Schiphol te willen zijn. Volgens een woordvoerder zijn beide luchthavens onmogelijk met elkaar te vergelijken. En geen gedoe meer met stekkers en kettingsloten. Twee ondernemers uit Enschede hebben een slim fietsenrek bedacht dat een e-bike automatisch op slot zet en oplaadt. Op de Universiteit Twente wordt de uitvinding Lock & Load nu voor het eerst in de praktijk getest. Je ziet en leest er meer over op onze websites 1twente.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt weer een tropische dag met temperaturen rond de graad of 32. Ook morgen verloopt warm met temperaturen boven de 30 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Hij is nog altijd lekker actief. Lenny Kravitz. Dit was een van zijn oldies. And are you gonna go my way? Wierde is natuurlijk aantrekkelijk als toeristische gemeente. Maar er zijn nog altijd mogelijkheden. En daarom spoort de gemeente ondernemers en organisaties aan om het toeristische aanbod te versterken. En de provincie Overijssel heeft hiervoor een nieuwe subsidieregeling beschikbaar. Die heet Nieuw aanbod, nieuwe gasten. Dat is goed gevonden. Deze subsidie is vanaf 21 september aan te vragen. Maar men heeft wel een pre-advies nodig van Gastvrij Overijssel. En dat kan vanaf 1 september worden aangevraagd. De voorwaarden hiervoor zijn te lezen op de website regelen.overijssel.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op 1. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
5: Want we will live.
4: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
6: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het risico op natuurbranden is in ons land bijna verdubbeld, blijkt uit een data-analyse van RTL. De afgelopen 10 jaar waren er 32 dagen met een verhoogd risico. De jaren daarvoor waren dat er gemiddeld maar 17. Het gaat om dagen dat er verschillende omstandigheden samenkomen, zoals hitte en droogte. Het dodental door de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta is verder opgelopen en staat nu op 88. De meeste verdronken toen ze zwemmend vanuit Marokko Ceuta probeerden te bereiken. Wie de oversteek wil maken moet om een barrière heen die in zee ligt en verder zijn er steile, scherpe rotsen. Iran ontkent dat er op dit moment met Amerika wordt gepraat. President Trump had gezegd dat er vanaf vandaag weer gesprekken zouden zijn, maar Iran zegt dat er momenteel alleen met Oman wordt gepraat over de straat van Hormuz. Om die weer helemaal te heropenen moet Amerika alle aanvallen op Iran stoppen. Trump bevestigde dat in het weekend al. En het enorme succes van de film The Odyssey is ook een boost voor het Italiaanse eilandje Favignana, een van de filmlocaties. Toeristen uit veel landen willen er massaal naartoe, onder meer om het kasteel van Odysseus in het echt te zien. Dat levert het eiland $500 miljoen aan extra inkomsten op. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag wordt het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

Tina Turner, we hebben haar moeten laten gaan helaas. Ze zong I Don't Wanna Lose You. Ik was afgelopen donderdag op de supermarkt in Oud-Marsum, de eerste van een reeks. En daar was ook de campagne Mono aanwezig. Dat betekent zoveel als niet met je mobiel op de fiets of in de auto bezig zijn om je helemaal te concentreren op het verkeer. Dat heeft al genoeg aandacht nodig, zelfs zonder telefoon. Altijd handig om dat nog eens extra onder de aandacht te brengen. Als je namelijk meer wilt weten over Mono, ongestoord onderweg, kijk dan even op de website komveiligthuis.nl. We'll be right back.

0: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. Zorginstellingen voor ouderen in de regio kampen met grote personeelskrapte. Vooral in deze vakantieperiode is dat nijpend. Het probleem is ook dat die vakantieperioden steeds langer duren en niet meer van een paar weken zijn. De zorginstellingen proberen de personeelstekorten op te lossen door mensen uit andere sectoren warm te laten draaien voor de zorg. Nu moet je daar vaak nog een ingewikkeld leertraject voor volgen, maar dat moet anders kunnen, vinden de zorginstellingen in de regio. In Duitsland is de vliegbelasting net verlaagd, terwijl in Nederland de belasting vanaf januari juist verhoogd wordt. Nu al vliegen jaarlijks ruim 200.000 inwoners van Overijssel via de luchthaven van Düsseldorf. Deze zomer zijn daar vooral Turkije en Spanje populair onder Nederlanders. De luchthaven in Düsseldorf zegt geen harde concurrent van Schiphol te willen zijn. Volgens een woordvoerder zijn beide luchthavens onmogelijk met elkaar te vergelijken. En geen gedoe meer met stekkers en kettingsloten. Twee ondernemers uit Enschede hebben een slim fietsenrek bedacht dat een e-bike automatisch op slot zet en oplaadt. Op de Universiteit Twente wordt de uitvinding Lock & Load nu voor het eerst in de praktijk getest. Je ziet en leest er meer over op onze websites 1twente.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt weer een tropische dag met temperaturen rond de graad of 32. Ook morgen verloopt warm met temperaturen boven de 30 graden.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Twee vertragingen door de Duitse grenscontroles. Op de A1 richting Duitsland sta je vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland is dat vanaf 7 naar het geval. 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.
6: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit, oh, I was just a little boy.

That's So True van Crazy Abrams. Ja, de Formule 1 die ligt even stil. Afgelopen weekend geen Formule 1. Daarvoor natuurlijk Max, die toch nog een succesje meepakte op de tweede plek in Hongarije. De volgende race die vindt in Nederland plaats. Nou, de laatste op het circuit van Zandvoort volgens nog. En die gaat plaatsvinden op 23 augustus. Dus tot die tijd ligt het even stil.

Dasha Benningfield en These Words. En de vorige uit de gelijknamige film Ghostbusters, uitgevoerd door Ray Parker Jr. De O-Kids zomerweken zijn alweer in volle gang. Diverse zomeractiviteiten die gehouden worden. Zo staan er bijvoorbeeld dit jaar vier elementen. De vier elementen die staan centraal. Elke woensdag en zaterdag tussen 10 en 6 uur... wordt er dan ook gespeeld bij de Nutsschool in Oldenzaal. En dat is speciaal gericht op de leeftijdsgroep 5 tot en met 10 jaar. Ook worden nog uitjes gehouden. Zoals bijvoorbeeld een zwembadbezoek en afsluitend uitje. Natuurlijk ook nog naar attractiepark Hellendoorn.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De twee mannen die dit weekend werden aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument in Amsterdam moeten voor de rechter komen, zegt het OM. Ze worden verdacht van vernieling. Een van de twee werd op hete daad betrapt door langsrijdende agenten. Met dodenherdenking werd het monument ook al beklad. In Egypte zijn volgens de eerste berichten geen slachtoffers gevallen bij de aardbeving vannacht. Hij was in het noorden bij Suez en was voelbaar tot in Cairo. Daar zijn 3 gezinnen geëvacueerd uit een gebouw dat op instorten stond. In Suez stortte een balkon in. Bij de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta zijn tot nu toe bijna 90 mensen omgekomen. De meeste verdronken toen ze via het water vanuit Marokko naar Spaans grondgebied wilden. Dat is een lastige en gevaarlijke tocht en ook nog vaak zonder resultaat. Spanje zegt dat uiteindelijk iedereen terug moet naar Marokko. En wielrenner Tadej Pogacar heeft na zijn overwinning in de Tour eindelijk de knoop doorgehakt. Hij doet ook mee aan de Vuelta in Spanje. Het bleef de afgelopen tijd stil terwijl er volop geruchten gingen over zijn deelname. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Hij begint over 3 weken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag is het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het oosten van het land staan files door de Duitse grenscontroles. Bijvoorbeeld op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar doe je er 15 minuten langer over. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is het druk tussen Afritbeek en Duiven. 9 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

Omazar van de groep OMC. OMC, waar staat dat voor? Dat staat voor Ottara Millionaires Club. Het is een ironische verwijzing eigenlijk naar Ottara. En dat is dan weer de thuisbasis waar deze band vandaan komt. En dat is een van de armste voorsteden van Auckland. Dus daar zit een twist in.

Boyzone met Picture of You. Groen dat je kunt eten, daar heb je vast wel eens van gehoord. Nou, iedereen uit Losser die samen met buurtgenoten tegels weghalen en worden aangemoedigd om hier eetbaar groen in te planten, die kunnen een flink voordeel halen. In het kader van Proef de Natuur van de Groene Loper Losser Oldenzaal kan men namelijk voor €5 een plantenpakket kopen ter waarde van €35. Dat scheelt nogal. Hierbij kun je dan kiezen uit een theeplantenpakket of een bessenpakket. Deze bevatten beide ook Allium bloembolletjes, die het voorjaar voedsel bieden aan bijen, vlinders en andere bestuivers. Als je mee wilt doen, dan moet je met minimaal 3 buren bestellen. En dat kan nog tot en met 31 augustus op de website groenbezig.nl.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live.
3: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. Het lage water hakt er bij overslagbedrijven in Twente flink in. Bedrijven moeten zich aanpassen door de sluiting van het Twentekanaal. Planningen gaan op de schop en kosten worden tegen het licht gehouden. De stremming van het Twentekanaal moet niet te lang duren, zeggen meerdere bedrijven. Nu kunnen ze nog op de reserve steren, maar die raken ook een keer op. Goed nieuws voor koopjesjagers, want aankomende woensdag gaat er een nieuwe vestiging van Normal open in Hengelo. Dat is een drogisterijketen uit Denemarken die naar eigen zeggen voor lage prijzen producten verkoopt. De nieuwe zaak opent aankomende woensdag aan de Enschedese straat in Hengelo. En geen gedoe meer met stekkers en kettingsloten. Je kent het vast wel als je een elektrische fiets hebt. Twee ondernemers uit Enschede hebben een slim fietsenrek bedacht dat de e-bike automatisch op slot zet en oplaadt. Je leest meer over de uitvinding Lock & Load op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een tropische middag met temperaturen rond de graad of 32. Ook morgen verloopt warm met dan temperaturen boven de 30 graden.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het oosten van het land loopt het verkeer onder andere vertraging op door de Duitse grenscontroles. Bijvoorbeeld op de A1 richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid is je vertraging...

0: Duitsland richting Arnhem loopt het verkeer vertraging op tussen de Duitse grens en Duiven. Reken hier op 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Nederlandse band waar we zeker trots op mogen zijn. Raccoon en Laugh About It. De GGD Twente start op 25 augustus met de najaarsronde voor coronavaccinaties. Deze is inmiddels een vast onderdeel van de bescherming voor kwetsbare groepen, net als bijvoorbeeld de bekende jaarlijkse griepprik. Mensen van 70 jaar en ouder worden automatisch uitgenodigd door het RIVM. En dat is een wijziging ten opzichte van vorig jaar. Toen werden namelijk mensen boven de 60 uitgenodigd.

I Was Made For Loving You. Nummer dat ze niet altijd meer speelde tijdens live optredens. Chris was het zelf ook een beetje beu geworden, geloof ik. Ja, dat was hem voor vandaag. De uitzendkracht voor 3 augustus. Het is precies 30 jaar geleden dat uit het Huis van Bewaring Noordsingel in Rotterdam een 36-jarige man wist te ontsnappen op een toch wel, zeg maar, een Laurel en Hardy manier. Hij verstopte zich namelijk in een container met wasgoed en zo wist hij uit de gevangenis te ontsnappen. Bijzonder voor toen de tijd. Tot zover. Morgen ben ik er weer om 10 uur. Tot dan. Ik

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: mijnzorg.nl/luister.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vredesdemonstranten blokkeren de ingang van vliegbasis Schiphol. Ze herdenken de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteren tegen oorlog in het algemeen. In Schiphol liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. De twee mannen die het monument op de Dam in Amsterdam hebben beklad, moeten voor de rechter komen. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze teksten tegen mensenhandel aanbrachten. Vorig jaar kladde iemand een pro-Palestijnse kreet op het monument. Diegene kreeg geen straf. Hij moest wel het schoonmaken betalen. De droogte en de lage waterstanden zitten ook de pleziervaart in Gelderland in de weg. Op sommige plaatsen kunnen boten de jachthavens niet uit. En als er op het water weinig te doen is, komen er ook minder toeristen en is het stil in de horeca, zegt de belangenclub in de watersport. En FIFA-baas Infantino ziet na zijn mislukte investeringsplan steeds meer steun wegvallen. Zo staat de voetbalbond van Wales niet meer achter zijn herverkiezing. Infantino stelt het belang van voetbal niet voorop en dus is ons vertrouwen weg, zegt Wales. De verkiezing is volgend jaar maart. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het oosten van het land staan verschillende files, onder andere op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles vanaf 7 naar 15 minuten extra. Op de A12 richting Arnhem vanaf Duitsland is het juist druk tussen de Duitse grens en Duiven. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 15 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Die zorgt voor een afgesloten linkerrijstrook tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. Daarom is je vertraging daar 20 minuten. Tot slot nog de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Wiegen en Kuik 7 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Het is zomer in Twente.
6: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
9: Hier komt Twente samen.
6: Dankjewel
9: dat ook jij erbij bent.
6: Twente FM.
9: Door de middag. Mark Schepers.

Bij Twente FM, ja, komkommertijd is aangebroken. Hè? Iedereen is lekker met vakantie. Het weer is prachtig, zo'n 33 graden vandaag. Het is gelukkig niet heel benauwd, dus we kunnen er wel van genieten. Maar ja, wat we zeggen, let wel een beetje op de mensen die er last van kunnen hebben. Ik help je de middag door met lekkere muziek. Zometeen Taylor Swift.

Water dan ik hebben kan. Nou, regen, daar zitten we met smart op te wachten. Ja, vroeger noemden we dit gewoon een lekkere zomerdag met zo'n 33 graden. Tegenwoordig noemen we het code geel. Ja, vandaag en morgen is het volgens het KNMI zeer warm. En wordt het geleidelijk aan ook benauwder. Ja, zo'n graad of 33 wordt het vandaag. Morgen zelfs uitschieters tot 36 graden. Ja, ik zou zeggen, ga lekker aan het zwembad zitten en niet heel veel doen. Nou, het is een mooie tijd voor deze vakantie, toch? En zometeen wordt je bijgepraat over het streeknieuws. Ook Martin Garrix en Ed Sheeran komen er nog aan. Maar eerst Pink.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. Het lage water hakt er bij overslagbedrijven in Twente flink in. Bedrijven moeten zich aanpassen door de sluiting van het Twentekanaal. Planningen gaan op de schop en kosten worden tegen het licht gehouden. De stremming van het Twentekanaal moet niet te lang duren, zeggen meerdere bedrijven. Nu kunnen ze nog op de reserve steren, maar die raken ook een keer op. Goed nieuws voor koopjesjagers, want aankomende woensdag gaat er een nieuwe vestiging van Norma open in Hengelo. Dat is een drogisterijketen uit Denemarken die naar eigen zeggen voor lage prijzen producten verkoopt. De nieuwe zaak opent aankomende woensdag aan de Enschedese straat in Hengelo. En geen gedoe meer met stekkers en kettingsloten. Je kent het vast wel als je een elektrische fiets hebt. Twee ondernemers uit Enschede hebben een slim fietsenrek bedacht dat de e-bike automatisch op slot zet en oplaadt. Je leest meer over de uitvinding Lock & Load op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een tropische middag met temperaturen rond de graad of 32. Ook morgen verloopt warm met dan temperaturen boven de 30 graden.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het oosten van het land loopt het verkeer nog vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Na een ongeluk tussen afrit Nijmegen en Kuik is de weg inmiddels weer vrij, maar je doet er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

bij Twente FM. Het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen ga ik je op de hoogte houden van alles wat er te doen is in Twente. Want ja, het is tenslotte zomervakantie. Dus misschien dat je nog iets... misschien wel nog niks op de planning hebt staan. Gaan we zometeen misschien wel een verandering inbrengen. Maar eerst muziek van Rick James.

Kennen we deze man nog? Ja, hij werd uitgelachen toen hij bij de auditie op kwam dagen vanwege zijn uiterlijk. Het zou geen popster zijn, totdat hij zijn scheur lostrok. En daar kwam dit nummer uit. Kurt Nielsen en She's So High bij Twente FM. Hey, door de middag op deze maandagmiddag. Het is vakantie in Twente. Zometeen op Davina Michel, Heartbeat. Maar eerst natuurlijk Imbruglia. Dit is Thorn.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een natuurgebied in Limburg is brand uitgebroken. Het is in de buurt van Venray. Het is een zeer grote brand en hij breidt zich snel uit door de droogte. De brandweer is met veel mensen en wagens bezig en roept iedereen die er niks mee te maken heeft op om weg te gaan, anders lopen ze in de weg. De gijzelnemer van een café in Ede is veroordeeld voor een tweede gijzeling in de gevangenis in Vught. Hij zat daar zijn straf uit voor de Edezaak en bedreigde medewerkers met fruitschilmesjes die hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zit nu in de TBS-kliniek. De extra straf is voorwaardelijk. De stuw in de Nederrijn bij Driel gaat voor het eerst in zijn bestaan helemaal open. Het zijn twee grote halve bogen. Normaal zijn ze hooguit gedeeltelijk open, maar dat is nu anders door de extreem lage waterstand. De stuw staat bekend als de kraan van Nederland, omdat die het water verdeelt tussen de IJssel en de Lek. En vredesdemonstranten hebben de ingang geblokkeerd van vliegbasis Sokol. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteerden tegen oorlog in het algemeen. In Sokol liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En dat was het ANP nieuws.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Naast de vertraging door grenscontroles zijn er ook op wat andere wegen files. Onder andere op de A12 Duitsland richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 8 kilometer met 15 minuten oponthoud. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Want er was een ongeluk gebeurd tussen Wiegen en Kuik. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Douwe Bob en With You bij Twente FM. Ja, er zijn genoeg dingen te doen in Twente. Zo kun je dat terugvinden op onze website twentefm.nl. Er staat een activiteitenlijstje. Ja, mocht je nou naar het strand willen, maar wil je niet zo ver rijden en in de file staan, hoef je helemaal niet zo heel ver. Want net als in 2023 heeft Hengelo deze zomer weer een strand in de binnenstad. Ja, waar gespot en gespeeld kan worden. Ja, dat ligt er al vanaf 10 juni. En is nog open tot en met vrijdag, zeg ik dat goed? Nee, tot en met 31 augustus, sorry, moet ik het goed zeggen. Dat is allemaal te vinden op het burgemeester Jansenplein nummer 17. Dat is voor het gemeentehuis. Dus mocht je naar het strand willen, even een leuk potje volleyballen of wat dan ook, dan kun je daar gewoon terecht. En je kunt ook gewoon lekker chillen. Parasolletje, alles erop en eraan. Dus mocht je naar het strand willen, gewoon lekker even nemen. Meer activiteiten vind je op onze website twentefm.nl.

Love Don't Hate It bij Twente FM. Hey, komkommertijd, ook hier op de radio. Maar wel lekkere muziek om die middag door te komen. Sta je op de camping of ben je gewoon lekker aan het werk? En heb je die vakantie nog voor de boeg? Dat is natuurlijk lekker. Mijn vakantie zit er inmiddels alweer op. Ja, ik ben alweer aan het werk. En mijn volgende vakantie is de herfstvakantie. Ik ben alweer aan het aftrepen op de toilet, op de kalender. Ja. Hey, zometeen wat je bijgepraat over het streeknieuws. Ook Sienna Spiro komt er nog aan met Material Lover. Maar eerst de Imagine Dragons.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. Het lage water hakt er bij overslagbedrijven in Twente flink in. Bedrijven moeten zich aanpassen door de sluiting van het Twentekanaal. Planningen gaan op de schop en kosten worden tegen het licht gehouden. De stremming van het Twentekanaal moet niet te lang duren, zeggen meerdere bedrijven. Nu kunnen ze nog op de reserves teren, maar die raken ook een keer op. Goed nieuws voor koopjesjagers, want aankomende woensdag gaat er een nieuwe vestiging van Norma open in Hengelo. Dat is een drogisterijketen uit Denemarken die naar eigen zeggen voor lage prijzen producten verkoopt. De nieuwe zaak opent aankomende woensdag aan de Enschedese straat in Hengelo. En geen gedoe meer met stekkers en kettingsloten. Je kent het vast wel als je een elektrische fiets hebt. Twee ondernemers uit Enschede hebben een slim fietsenrek bedacht dat de e-bike automatisch op slot zet en oplaadt. Je leest meer over de uitvinding Lock & Load op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een tropische middag met temperaturen rond de graad of 32. Ook morgen verloopt warm met dan temperaturen boven de 30 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Kygo met For Life bij Twente FM. En zo hebben we de lekkere muziek voor je klaarstaan op deze maandagmiddag. Zometeen nog Matt Bianco. Ook Jonas Blue en Malief komen er nog aan met Edge of Desire. Maar eerst Madken, dit is Baggin.

welkom to the DCC, Nothing But Thieves bij Twente FM. Hey, code geel vandaag, dat betekent dat je eventjes moet opletten op mensen die er iets minder goed tegen kunnen. Dus mocht je een oudere oma hebben, of misschien wel iemand die niet goed tegen de warmte kan, zorg ervoor dat die lekker binnen blijft zitten voor de ventilator. Doe de airco aan als je die hebt. Als je die niet hebt, moet je gewoon lekker rustig aandoen en niet te veel doen. Want ja, ik zei het net in het begin van de show al. Vroeger noemden we dit gewoon een lekkere zomerdag. Tegenwoordig is het code geel en hebben we het hitteplan ingezet vandaag, ja. Nou, mocht je meer over dat hitteplan willen weten, kun je dat natuurlijk gewoon opzoeken op de site van de overheid. Hey, dit zal ik zeker niet doen als je het warm hebt, maar het is wel een lekker liedje natuurlijk. Nielson en Sexy als ik dans. Oeh.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live.
6: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Limburg staat een groot stuk bos in brand, niet ver van Venray. Volgens de brandweer woedt het vuur hoog in de bomen en kan het snel van boomtop naar boomtop. Dat maakt blussen lastig. Vanwege de brand rijden er tussen Nijmegen en Venray voorlopig geen treinen. Nederland waarschuwt mensen die vanuit Marokko het Spaanse Ceuta hebben bestormd om daarna bij ons asiel aan te vragen. Ze zijn volgens het kabinet niet welkom en worden teruggestuurd. Ceuta is een klein stukje Spanje in Marokko. Werd van de week overlopen door tienduizenden migranten die hopen op een beter leven in Europa. Zangeres Sophie Straat wordt niet vervolgd voor uitspraken die ze deed op een festival onlangs in Brabant. Ze had gevraagd of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor bijvoorbeeld vrouwen. Bij meldpunten kwamen honderden discriminatieklachten binnen, maar volgens justitie is het niet strafbaar wat ze zei. En er is geloot voor de Champions League en NEC weet nu wie de mogelijke tegenstander wordt in de play-offs. Ze spelen dan tegen of het Noorse Bodø/Glimt of het Belgische Union Sint-Gilles. Maar eerst moet NEC in de voorronde zien af te rekenen met het Griekse Olympiakos. Het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Twee Enschedese ondernemers, Paul Steuver en Maarten Smit, ontwikkelden met hun start-up Revorst het fietsenrek Lok en Lood, dat e-bikes automatisch vergrendelt en oplaadt. Het idee ontstond bij Steuver tijdens een project bij technologiebedrijf TMC, waarna hij het samen met Smit uitwerkte. De uitvinding wordt nu voor het eerst getest op de Universiteit Twente met de bedoeling later via een abonnement te werken. De Hengeloze cafébaas Felizan Aslan heeft eindelijk zijn verblijfspapieren binnen en vierde dat vrijdag met de heropening van café Het Cafeetje. De geboren Turk, die sinds zijn 4e in Nederland woont, werd in februari opgepakt wegens illegaal verblijf en moest toen zijn 3 kroegen tijdelijk sluiten. De IND verstrekt hem nu alsnog een verblijfsvergunning, waarna hij ook zijn ingetrokken horecavergunning weer terugkreeg. En het studententeam High Driven van de Universiteit Twente en Saxion behaalde tijdens Formula Student Austria op de Red Bull Ring als eerste waterstofteam ooit alle dynamische onderdelen succesvol en werd bovendien eerste op efficiency. Het team reed onder meer de acceleratieproef, skipad, autocross en de 22 kilometer lange endurance met een unieke waterstof-elektrische raceauto op een brandstofcel. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag loopt op veel plaatsen de temperatuur op naar zo'n 30 graden. De zon schijnt, maar er zijn ook wolkenvelden die de zon afschermen. Het zal drukkend warm aangevoelen, want de temperatuur kan gaan oplopen naar 33 graden.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk tot de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Paper Planes van Lucas en Steven Tungevaak bij Twente FM. Het is door de middag waar je naar luistert. Mocht je nog niks te doen hebben vandaag en wil je graag nog een activiteit ondernemen, kijk dan eens even op onze website twentefm.nl. Daar staat een activiteitenagenda. Zo is er een heleboel te doen in de buurt. Natuurlijk binnenkort ook bijvoorbeeld de Boeskool is los. Het Brugliaans Festijn komt er nog aan. Kortom, allemaal van die feestjes die net aan het einde van de vakantie zijn, zodat de mensen terug zijn van vakantie en nog een lekker feestje mee kunnen vieren. Nou, dat vind je dus allemaal op onze website twentefm.nl. Zometeen Elton John en Dua Lipa, Cold Heart, maar eerst Freak Power.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Butters.
7: Want we will live.
6: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamest.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een plas in Rotterdam wordt gezocht naar een vuurwapen. Dat zou gebruikt zijn bij een moord van jaren geleden. De politie werd erover getipt en doet er nu alles aan om het wapen te vinden. De plas waar het onderzoek aan de gang is, ligt in het stadsdeel Rotterdam-Alexander. Om welke moord het precies gaat, zegt de politie niet. In Noord-Limburg, waar een stuk bos in brand is gevlogen, is een camping ontruimd. De lucht is vanwege de rook zo ongezond dat de 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Het brandende natuurgebied ligt niet ver van Venray. Daar is het treinverkeer stilgelegd. Ook is vanwege de brand een afrit van de A73 dicht. De demonstratie bij vliegbasis Volkel is voorbij. Vredesactivisten blokkeerden vanmiddag de ingang. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki. Dat is deze maand 81 jaar geleden, dus bleven de demonstranten 81 minuten zitten. De blokkade was in Volkel omdat daar straaljagers zijn die kernbommen kunnen afwerpen. En FC Twente heeft een zware opgave om de Conference League te bereiken. Als ze winnen van het Slovaakse dak, moeten ze nog tegen Dynamo Kiev of het Azerbeidzjaanse Karabach. Ook Ajax weet de volgende tegenstander. Bij winst tegen Shelburne uit Ierland moeten ze tegen Noah uit Armenië of Sion uit Zwitserland. Het weer van Weer Online. Veel zon en het is tropisch heet. 30 tot 35 graden. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en vannacht kan het onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het AB-nieuws.
9: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

En ik zeg een hele goedemiddag. Welkom weer bij Twente Komt Thuis op deze maandag 3 augustus 2026. De eerste maandag van de maand alweer. En dan hoor ik je in één keer denken, hey, dat is een rare stem. Nee, de stem is niet zo raar, de persoon is ook niet zo raar, maar Jordi is er niet deze week. En daarom neem ik toneurs waar elke maandag tot en met vrijdag. De komende dagen ben ik bij je tussen 4 en 7 met Twente Komt Thuis. Waarin doen we gewoon altijd hetzelfde wat Jordi ook zoveel mogelijk doet. Onzin vertellen, maar wel heel veel lekkere plaatjes draaien. Hier en daar het nieuwsflits over de regio. Nou, kortom, je zit gewoon goed, hè, tot 7 uur vanavond. Het laatste uurtje op je werk, als je op je werk bent. We brengen hem even samen door. Ook met die hoge temperaturen buiten, want dat moet wel lukken om samen er toch een klein beetje een feestje van te maken op de radio.

0: zal niet zeggen dat ik me er wakker voor kan maken, maar ik vind het wel hele lekkere muziek. Royce Royce op je radio en Best Love en daarvoor Another and Talk 45. Ultra was dat er ook bij. Was dit Nederlands? Nee, het was niet Nederlands, maar dat maakt even niet uit. De politie waarschuwt trouwens voor een toename van babbeltrucs na een schrijnende incident in Enschede. Want de 97-jarige Loes Marsman werd voor de tweede keer namelijk slachtoffer van oplichters die zich voordeden als zorgmedewerkers. Een vrouw belde aan en zei dat ze van Livio was voor een controle. En toen Loes de deur opendeed, werd zij opzij geduwd. De vrouw doorzocht de woning en ging er vandoor met €175 aan contant geld en een goudkleurige broche. En dankzij haar persoonsalarm sloeg de verdachte uiteindelijk op de vlucht. Het is niet de eerste keer dat Loes wordt getroffen. In 2017 was ze ook al slachtoffer van een babbeltruc, waarbij drie mannen zich voordeden als medewerkers van een waterleidingbedrijf en haar sieraden toen roofden. De politie onderzoekt meerdere soortgelijke incidenten in Enschede en is op zoek naar een vrouw met lang donker haar en een opvallende grote hoed die mogelijk betrokken is bij de oplichting. De politie roept vooral ouderen om niet zomaar de deur open te doen voor onbekenden. Twijfel je aan iemand zich voordoet als zorgmedewerker, monteur of misschien wel zelfs als politieagent? Controleer altijd eerst even de identiteit en neem contact op met de betreffende organisatie. En twijfel je nog meer, dan kan je altijd even bellen met de politie. Even op het klokje kijken, het is alweer tijd voor...
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

Het is natuurlijk Pride Week geweest, of het is nog steeds Pride Week. Madonna optreden gezien, ja, heb je dat een beetje gezien? Ja, nou, ik heb het wel bekeken hoor, vond het niet heel goed, maar goed, dat maakt even niet uit. Maar daar wil ik het niet over hebben. Waar ik het wel over wil hebben, is dat binnenkort weer het hele leuke programma op televisie begint. Make Up Your Mind. Ja, je weet wel, waar bekende Nederlanders zich laten omtoveren tot hele mooie drag queens. En is het aan ons weer om te draaien wie achter dat hele mooie masker schuil gaat en zo. En wie op die enorme hoge palen lopen op het podium.

0: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroord. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuw heen.
2: Van je huis cool. Knippers, zonwering, heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering, heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Twee Enschedese ondernemers, Paul Steuver en Maarten Smit, ontwikkelden met hun start-up Revorst het fietsenrek Lock & Load, dat e-bikes automatisch vergrendelt en oplaadt. Het idee ontstond bij Steuver tijdens een project bij technologiebedrijf TMC, waarna hij het samen met Smit uitwerkte. De uitvinding wordt nu voor het eerst getest op de Universiteit Twente met de bedoeling later via een abonnement te werken. De Hengeloze cafébaas Ferizan Aslan heeft eindelijk zijn verblijfspapieren binnen en vierde dat vrijdag met de heropening van café Het Cafeetje. De geboren Turk, die sinds zijn vierde in Nederland woont, werd in februari opgepakt wegens illegaal verblijf en moest toen zijn drie kroegen tijdelijk sluiten. De IND verstrekt hem nu alsnog een verblijfsvergunning, waarna hij ook zijn ingetrokken horecavergunning weer terugkreeg. En het studententeam High Driven van de Universiteit Twente en Saxion behaalde tijdens Formula Student Austria op de Red Bull Ring als eerste waterstofteam ooit alle dynamische onderdelen succesvol en werd bovendien eerste op efficiency. Het team reed onder meer de acceleratieproef, skipad, autocross en de 22 kilometer lange endurance met een unieke waterstof-elektrische raceauto op een brandstofcel. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag loopt op veel plaatsen de temperatuur op naar zo'n 30 graden. De zon schijnt, maar er zijn ook wolkenvelden die de zon afschermen. Het zal drukkend warm aangevoelen, want de temperatuur kan gaan oplopen naar 33 graden.

0: Zevenaar, 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lekker hoor, die Franse muziek. Zoekmachine en Madonna op je radio. Dat geeft toch het gevoel als je naar Frankrijk toe gaat of van Frankrijk terugkomt, dat de vakantie nog eigenlijk helemaal niet over is en dat je gewoon nog lekker kan genieten van die temperaturen hier in Nederland. De politie krijgt trouwens vrijdagavond rond 6 uur een melding binnen over een mogelijk conflict in een horecagelegenheid aan de Perenstraat in Almelo. Daarbij zou zijn gedreigd met een mogelijk vuurwapen. Twee personen zijn aangehouden. Ter plaatse trof de politie in een voertuig een voorwerp aan dat leek op een vuurwapen. Het voertuig en het voorwerp zijn in beslag genomen en wordt onderzocht of het om een echt wapen gaat. Nou ja, als dat zo is, dan laten we je dat ook weten. Laatste nieuws kan je natuurlijk altijd volgen op onze website 120.nl. Nog makkelijker, overal in Europa bij de hand.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het zuidoosten van het land zijn 2 natuurbranden uitgebroken. In het noorden van Limburg staat een bos in brand. Die wordt al bestreden door een helikopter met een grote waterzak eronder. Maar er komt er nog eentje bij. In een Brabants bos bij Rosmalen is een brand ontstaan zo groot als een voetbalveld. Maar die is onder controle. In Limburg stond een agent uit Roermond voor de rechter omdat hij een vrouw zou hebben verkracht. Maar hij is vrijgesproken. Er was ruim 2 jaar geëist. Volgens justitie werd de vrouw verkracht na een strandfeest. De agent zegt dat ze seks hebben gehad, maar er was geen dwang en de rechter ziet er ook geen bewijs voor. Door de lage waterstanden mag er niet overal meer gevaren worden en dat heeft ook gevolgen voor mensen die een riviercruise willen maken. Er worden steeds meer reizen gecanceld of aangepast, vooral riviercruises naar Duitsland. De lage waterstand zorgt ook voor meer en meer problemen voor binnenvaartschippers. En in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt over een maand, op vrijdag 4 september, gestaakt, zegt vakbond FNV. Vanaf het einde van de ochtend worden schepen niet meer geholpen. Het is een actie tegen de geplande miljoenenbezuinigingen op sociale zekerheid van het kabinet. Die willen ze van tafel. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege de politiecontroles. 2 kilometer en 15 minuten vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

Lekker hoor. Boeza op je radio. En natuurlijk Magnetic, zo'n lekkere zomerplaats. Ik zeg trouwens goedemiddag. Fijn dat je erbij bent. Het is maandagmiddag alweer. De eerste werkdag zit er voor de meeste van ons alweer op. Voor een aantal van ons gaat het nog eventjes door, nog een uurtje. En dan mag de deuren van de winkel bijvoorbeeld dicht. Nou, dat uurtje nemen we je dan ook aan de hand mee. En brengen we je zometeen lekker ook veilig naar huis toe. Ja, dat beloof ik je. Nou ja, goed, mijn naam is Henk Ketting. Jordi is er niet vandaag. Eigenlijk is er nu tot aan vrijdag, want hij moest even weg. Dan neem ik de honneurs maar waar. Ik zei wel, ja, er moet er wel even over gepraat worden natuurlijk. Dus er is snel overleg geweest tussen de directie en ondergetekende. Nou ja, goed, ik krijg nu 5 zakjes bitterballen om de week doorheen door te komen. 5 zakken chips, 5 flessen limonade. En ik mag zoveel koffie drinken als ik dat zelf wil. Nou, dat vind ik allemaal lekker. En ik mag de muziek een klein beetje draaien die ik leuk vind. Nou, dat vind ik ook goed. Je weet het misschien, ik kom uit Zeeland. Nou ja, goed, laten we dan ook maar iets draaien wat ook uit Zeeland komt. Uit Middelburg in dit geval, Danny Vera.

0: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Twee Enschedese ondernemers, Paul Steuver en Maarten Smit, ontwikkelden met hun start-up Revorst het fietsenrek Lok en Lood, dat e-bikes automatisch vergrendelt en oplaadt. Het idee ontstond bij Steuver tijdens een project bij technologiebedrijf TMC, waarna hij het samen met Smit uitwerkte. De uitvinding wordt nu voor het eerst getest op de Universiteit Twente, met de bedoeling later via een abonnement te werken. De Hengeloze cafébaas Ferizan Aslan heeft eindelijk zijn verblijfspapieren binnen en vierde dat vrijdag met de heropening van café Het Cafeetje. De geboren Turk, die sinds zijn 4e in Nederland woont, werd in februari opgepakt wegens illegaal verblijf en moest toen zijn 3 kroegen tijdelijk sluiten. De IND verstrekt hem nu alsnog een verblijfsvergunning, waarna hij ook zijn ingetrokken horecavergunning weer terugkreeg. En het studententeam High Driven van de Universiteit Twente en Saxion behaalde tijdens Formula Student Austria op de Red Bull Ring als eerste waterstofteam ooit alle dynamische onderdelen succesvol en werd bovendien eerste op efficiency. Het team reed onder meer de acceleratieproef, skipad, autocross en de 22 kilometer lange endurance met een unieke waterstof-elektrische raceauto op een brandstofcel. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag loopt op veel plaatsen de temperatuur op naar zo'n 30 graden. De zon schijnt, maar er zijn ook wolkenvelden die de zon afschermen. Het zal drukkend warm aangevoelen, want de temperatuur kan gaan oplopen naar 33 graden.

Mac, samen met Leo Sayer. Dat was het originele van de man trouwens. Turner in my heart. Je hoorde hem jou juist op je radio. Ik wil je even meenemen naar het volgende. Want dat vind ik ook wel stoer in dit geval. Want studententeam High Driven van de Universiteit Twente en Saxion heeft een primeur te pakken. Want tijdens de internationale racewedstrijd Formula Student Australia op de Red Bull Ring was het als eerste team met een waterstof-elektrische raceauto. En ze wisten alle dynamische onderdelen van de internationale racecompetitie succesvol af te ronden. En ook werden de studenten eerst op het onderdeel efficiency. Wil je natuurlijk meer over weten? Dat kan, hè. Ga dan even naar onze website 120.nl, want daar lees je alles na in de regio.

Kylie Minogue op het podium trekken. Och, dan doe je het wel goed, zullen we dan maar zeggen. Je hoort Into the Groove op Twente FM. En dit is Cameron Whitecomb en Kingdom of Fear.

Lekker hoor. Mr. Blue Sky, de Electric Light Orchestra. Ik ben wel eens bij Night of the Proms geweest en er werd een nummer ook gespeeld. Trouwens met zo'n hele orkest en zo. Oh, was ook prachtig mooi om naar te luisteren. Hey, goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Twente FM, daar luister je naar het programma Twente Komt Thuis. Zonder Jordi, maar met ondergetekende Henk Ketting. Niet getreurd, ik draai ook heel veel lekkere muziek die Jordi normaal ter ook zou draaien. Volgens mij stond op zijn lijstje dit nummer van Bette Nipper.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in het noorden van Limburg is zo groot als ruim 30 voetbalvelden... en die wordt steeds groter door de wind. Mensen in de buurt van Vendrai hebben een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven. Eerder werd ook al een camping met zo'n 300 mensen geëvacueerd. Drie legerhelikopters helpen mee met blussen. Een man uit Bergen-op-Zoom zou hebben geprobeerd naar Afghanistan te gaan... om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat... Hij zou contact hebben gehad met mensen die terroristische aanslagen plannen. Toen dat werd ontdekt is hij donderdag meteen opgepakt nog voor hij kon vertrekken. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. Het is nog altijd een raadsel wie er achter de geheimzinnige flyers zit... die zijn uitgedeeld tijdens de botenparade op de Pride in Amsterdam. Politieonderzoek is nog bezig. In de flyers wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad... die oorlogsmisdadigers zouden zijn. Er staat ook een nagemaakt logo van de gemeente op. En boeren die vorige week meededen aan de blokkade van de A35 bij Almelo... horen daar waarschijnlijk niks meer van. De politie kan ze geen boete opleggen... want de boeren hadden de kentekens van hun tractoren afgeplakt. Wat trouwens ook niet mag. Ze protesteerden met de blokkade tegen het stikstofbeleid. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe... en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

Het OV-vakbonden wil op woensdag 9 september het werk voor 24 uur neerleggen. De vakbonden FNV Spoor, FNV Stadsvervoer en FNV Streekvervoer willen dat het kabinet de geplande bezuiniging op de sociale zekerheid niet doorvoert. Ook voor Twente betekent dat er die dag minder tot geen bus of treinen zullen rijden. En ook andere sectoren worden op 9 september het werk neergelegd. Wil je meer over weten hoe het precies het allemaal in elkaar steekt? Je weet het, onze website 120.nl of download onze gratis app. Goedemiddag trouwens, welkom in het derde en laatste gedeelte van Twente komt thuis. Niet met Jordi, wel met de ondergetekende Henk Ketting. En ik heb even meegenomen mijn vriendin van de show, Kim Baalt.

Misschien ken je Pepsi en Shirley nog. Dat waren de twee achtergrondzangeressen bij de formatie Wham. Die blonde en die wat donkere dame. En ja goed, op een gegeven moment dacht ze van, weet je wat, wij kunnen zelf ook nog wel wat liedjes maken. En dat hebben ze ook gedaan. En ze scoorden in totaal 3 hits in Nederland. En de mannen van Wham waren daar best trots op. En ja, die hebben de dames ook erg geholpen om een beetje te promoten. En dat soort dingen meer, dat ze tijdens live concerten zelfs hun eigen nummers konden.

0: klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Zondag 30 augustus trekt de 8e cultuurhistorische optocht door Saasveld. Dit evenement keert na 16 jaar afwezigheid terug in het Twentse dorp dat precies 100 jaar geleden voor het eerst een dergelijke stoet organiseerde. Een nieuwe generatie inwoners maakt zich nu op voor dit unieke erfgoedfeest. Zondagmiddag vond op de Kerstdijk in Enschede een ernstige aanrijding plaats tussen een auto en een fietser. Het slachtoffer raakte hierbij gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist legde na de aanrijding een positieve speekseltest af en ondergaat momenteel een onderging ook een bloedonderzoek op het politiebureau. En een 50-jarige automobilist uit Enschede reed vrijdagavond in de Duitse Vrede een 52-jarige voetganger aan nadat diens hond plotseling de straat overstak. Het slachtoffer rende dier achterna op de S-trasse. De bestuurder kon niet meer tijdig remmen en de aangereden man overleed ter plekke aan zijn ernstige verwondingen. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het warm en zonnig met eerst nog tropische temperaturen. In de loop van de avond neemt in het zuiden van het land de bewolking toe. Lokaal kan een onweersbui ontstaan. Morgen zijn er enkele wolkenvelden, maar ook weer de zon.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

we zijn nu echt met z'n allen op weg naar huis. Hè. Het is gedaan voor vandaag deze maandag. De eerste werkdag van de week alweer. Ook de eerste maandag in de maand augustus. Kortom, de helft van je collega's is misschien nog op vakantie. En jij denkt misschien nogal na over vakantie. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

We gaan even naar Borne. Naar een kleine drama in Borne, zullen we dat maar zeggen. Want een nieuwe rookvrije generatiebord zorgt voor ergernis bij de 80-jarige Harry Sauer uit Borne. Het bord staat pal voor zijn woning aan het Hoefblad en belemmert volgens hem de uitzicht op het plantsoen. De gemeente plaatste de afgelopen weken 104 rookvrije borden bij speelplekken, trapveldjes en skatebanen. En daarmee wordt duidelijk gemaakt dat roken en vapen op deze locaties verboden is. Doe je dat toch, dan staat daar een boete op die kan oplopen tot €5.500. Harry is niet tegen het rookverbod, maar wel tegen de gekozen plek. En volgens hem is het bord vanuit zijn hele woonkamer zichtbaar en weerkaatst zelfs het zonlicht naar binnen. Ook vindt hij het jammer dat de gemeente de omwonenden vooraf niet heeft geïnformeerd of betrokken bij de plaatsing. De Bornenaar heeft inmiddels een officiële klacht ingediend bij de gemeente en hoopt dat het bord alsnog wordt verplaatst. De gemeente investeerde bijna €40.000 in de plaatsing van deze rookvrije borden. En bekijkt voor of er nog twee extra locaties borden bijkomen. Dus laten we dan niet hopen dat bij Harry voor de deur is. Nee, die stoort zich er nu al aan. Misschien kunnen we een leuk plaatje voor hem draaien, dat hij een beetje vrolijk wordt. En vrolijk word je zeker wel van deze man, Bruno Mars.

Zo, beste mensen van de radio. Ik denk dat jullie net als ik, ik niet, maar dat jullie bijna thuis zijn. Althans, dat hoop ik dan. Het warme eten staat klaar. Misschien heeft je vriend, vriendin, man of vrouw al gekookt voor je vandaag. En dan zal het wel iets simpels zijn, denk ik. Hè? Spaghetti of zo. Misschien is het zelfs alweer om nog even te barbecuen vandaag. Zou ook nog zo kunnen. In ieder geval, wat je ook gaat doen vanavond. Ik wens je er veel plezier mee. Morgen om 4 uur ben ik weer bij je terug voor een nieuwe. Twente komt thuis. Tot dan.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De natuurbrand in het noorden van Limburg lijkt maar groter en groter te worden. Dat komt vooral door de wind. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen en er zijn ook tientallen brandweerwagens bezig. Mensen in dorpen ten noordoosten van Venray kunnen last krijgen van de rook. Ze zijn daarom gewaarschuwd met een NL-alert. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water oppompen uit sloten, kreken en vijvers. Maar lang niet alle boeren houden zich eraan, meldt Omroep Zeeland. Het waterschap heeft een stevig gesprek met ze gevoerd. Of er boetes zijn uitgedeeld, is niet bekend. Het leger in Roemenië heeft de loop van de Donau veranderd door rotsen op te blazen. 2 kerncentrales worden normaal gekoeld met water uit de Donau, maar die staat zo laag dat het voor eentje niet meer kon. Die is stilgelegd. Het ingreep moet voorkomen worden dat de andere kerncentrale ook dicht moet en het lijkt te werken. En Lorena Wiebes is de gele trui kwijt in de Tour de France voor vrouwen. De Noorse Sigrid Hauxet won voor het eerst in haar carrière een etappe en start morgen in het geel. De bolletjestrui is wel voor de Nederlandse, namelijk Puk Pietersen. Ze was vandaag op 2 beklimmingen als eerste boven en op een andere berg was ze tweede. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Ik neem je even mee terug naar 2006. You Know I'm No Good. Dit was Amy Winehouse.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Ja, goedenavond. Welkom bij de Twente FM maandagavonddienst. Jouw wekelijkse escape from reality. Ja, misschien zit je nog lekker buiten. Ben je net klaar met eten? Zit je aan de koffie? En het is op zich buiten best wel goed vertoeven. Gewoon even het radiootje aan. Lekker luisteren. Ja, het is weer de eerste maandag van de maand. Ja, het gaat hard. De bouwvak is inmiddels begonnen. En ja, voor de liefhebbers van kerst die er naar uitkijken, het is nog maar 144 dagen voor kerst. Dat is toch wel even lekker. Dat is wel lekker om de week mee te beginnen. 144 dagen. We gaan hem afstrepen. Ik heb weer een vol programma. Afgelopen vrijdag, samen met mijn collega Robert, mocht ik de Guilty Pleasure Friday XXL presenteren. Met z'n tweetjes. Altijd een enorm feest. Voor Erik Kiekenbelt in de plek. En toen hadden we een Nederlandstalige zomerhit battle. Twee nummers waarvan wij denken, één van de twee wordt de Nederlandstalige zomerhit van dit jaar. En welke twee nummers dat zijn, dat hoor je het volgende uur. En dan gaan we die battle, ga ik die nog een keertje overdoen. Het zijn gewoon twee fantastische nummers. En over de Guilty Pleasure Friday XXL gesproken. We hadden toen ook nog Henriette van Limbeek uit Almelo aan de lijn. En dat was wel een leuk interview. Dat ga ik straks nog even laten horen. Want Henriette, ja, ik ondersteun alles wat gewoon lekker positief is in het leven. Want weet je, de slecht nieuws show, die hebben we elke avond. Je hoeft alleen maar het journaal aan te zetten of naar een gemiddelde talkshow te kijken. En je krijgt weer alle ellende en onderbuikgevoelens over je heen. Daar houd ik eigenlijk niet zo van. Dus dat ga ik zeker niet doen tijdens deze avonddienst. Maar Henriette, die gaat naar events toe met haar post-its. En dan ziet ze mensen en dan maakt ze daar, schrijft ze een one-liner op. En die geeft ze aan die mensen. En dat kan zijn van, wat zie je er fantastisch uit. Of ik vind je schoenen echt geweldig. Gewoon een klein complimentje. Ze geeft ze, ze loopt door, ze wacht niet op reactie. Maar dan, als je dan stiekem kijkt hoe mensen reageren en de glimlach breekt door, daar doe je het voor. En dat is allemaal zo positief. Ik vond het zo leuk om met haar te praten. En dan ga ik je straks nog even laten horen. En natuurlijk de 80-90-100 regeling vanavond, zometeen om 7:30. Met vanavond een dame die met dit nummer uit 1981 uit de kast zou kunnen komen. Of ze dat heeft gedaan, dat hoor je straks. Eerst verder met de muziek en daarna natuurlijk Robert Kremer met zijn Twente Rocks. Alle Twentse events van de komende week waar je nog naartoe kan. Maar snel verder met de muziek. Zometeen Vandenberg en Burning Heart. En dit is Edge of Desire van Jonas Blue en Mellon.

0: Burning Heart met Vandenberg. En met Asje van den Berg gaat het iets minder goed. Maar daar kan ik het misschien nog wel even over hebben met Robert. Als het goed is, hangt hij aan de andere kant. Goedenavond, Robert.
1: Hey, goedenavond, Richard.
0: Goedenavond. Ik draaide net Vandenberg. Maar heb je nog meegekregen dat Asje van den Berg op dit moment in het ziekenhuis ligt met een volgens mij bacteriële infectie?
1: Ik had het gehoord van een collega van mij, die kent hem persoonlijk.
0: Oké.
1: En die vertelde me dat inderdaad. Dat is heel vervelend, want hij zat voor zijn Amerikaanse tournee, hè?
0: Ja, volgens mij heeft hij die even eruit moeten gooien.
1: Ja, hij heeft moeten cancelen, ja. Dat is wel verschrikkelijk als muzikant zijn en dat je dat soort dingen moet doen.
0: Nou ja, dat zijn altijd dingen, want we denken altijd van, weet je, als je zelf ziek bent, ja, dan meld je jezelf ziek, prima. Maar als artiesten ziek zijn, dan is het heel vervelend. Maar ja, het zijn ook maar gewoon mensen natuurlijk.
1: Ja, dat is ook.
0: En dus dat ligt eruit.
1: Het is allemaal vervelend genoeg.
0: Ja, terwijl er... we spreken elkaar natuurlijk in het kader van Twente Rocks. En wat is er allemaal deze week te doen in Twente? Maar het is een beetje komkommertijd, hè?
1: Het is niet zo heel veel. Maar goed, het is natuurlijk ook... Je zit midden in de vakanties.
0: Ja, volgens mij ook.
1: Ja, je moet wel goed zoeken om een leuke activiteit te hebben. Maar er is best nog wel veel te doen, hoor. Dus,
0: daar heb ik jou voor.
1: Ja. De Cactus heeft de Raunchies. En dat is een driemans sterke band.
0: Ja.
1: En die maken een beetje muziek à la Elvis, Chuck Berry, de Beatles. En deze band komt uit Overijssel. En dat is 8 augustus in de Cactus. En ik denk dat het een avondvertier is, want de Cactus draait wel weer volop. Heeft geen vakantie, die heeft vakantie gehad. Ook een hele leuke activiteit. We hebben het al eens eerder over gehad. Dat is Lumina.
0: Oh ja, ja.
1: Dat is een audiovisuele voorstelling in de Grote Kerk in Enschede. Ja, en je staat eigenlijk tussen beeld en geluid. Het is heel erg zintuigprikkelend. En muziek en geografie en licht. Dat gaat allemaal langs je heen. En dat is een voorstelling van 40 minuten. Ik denk dat het heel leuk is. Ook leuk voor een vakantieactiviteit. Ja. Dus... je bent even 40 minuten onder de pannen. En ik hoop dat het een beetje koel is in de kerk.
0: En het is nog tot, want volgens mij is september stopt het, of?
1: Ja, september is het... 6 september is de laatste speeldata vooralsnog.
0: Oké, okay, en het is altijd op een zondag?
1: Nee, je kunt volgens mij dagelijks er naartoe. Maar het staat op. Ik moet even kijken, volgens mij was het Enschede... Nee, lumina-enschede.nl. En dan kun je je gewoon inschrijven op de desbetreffende dag dat je graag zou willen. Want je hebt tijdsblokken.
0: Jij was al een keer geweest?
1: Nee, ja, ik heb hem nog in de pen zitten. Ik wil zeggen dat ik geweest ben, maar nog niet.
0: Oké, ik schrijf hem ook even op.
1: Ja, dat is goed. Dat is goed. Zeker een tip. Ja. En dan op oogst het staat een DJ. DJ Castello. En die man is al sinds 1997 bezig om hip-hop... garage, jazz, volksmuziek te draaien. Het is eigenlijk van alles wat hij draait. En dat is op Oogst. En Oogst is in Hengelo. Dat is de culturele broedplaats.
0: Ja.
1: Die best wel goed bezig zijn, moet ik zeggen, de laatste tijd.
0: Ja, en dan, dat is wel een beetje triest natuurlijk. Voor een van de laatste, volgens mij de laatste zomer. Want eind van het jaar gaat de stekker eruit, denk ik, daar. Omdat er gebouwd gaat worden.
1: Ja, klopt. Het zit nu inderdaad op het terrein tegenover Hazemeijer. En er zijn plannen dat ze gaan verhuizen. En officieel is er nog niks naar buiten gekomen. Maar ja, je weet hoe het gaat. In Hengelo gaan al de geruchten dat ze een bepaalde hal zullen hebben gehuurd. Of dat daar oogst komt. Ja, ik weet er het fijne niet even van.
0: Het is altijd jammer, want weet je, we wisten van tevoren, volgens mij zit het er nu 5-6 jaar. Je weet van tevoren dat het tijdelijk is, dat het eigenlijk weg moet. Maar dan, als het moment dan is, is het toch wel weer steeds, is het gewoon vervelend. Omdat het gewoon, wij waren er gewoon afgelopen weekend, gaan we het zo meteen nog even over hebben. Het is gewoon een hele fijne vibe die daar hangt. En ik heb er nooit trammeland gezien, het gaat allemaal hand in hand. Nee. Het is gewoon heel relaxed om daar gewoon te zijn, je kan lekker buiten zitten.
1: Ja. Ja, oogstens vind ik ook verbindend, zeg maar. En ik denk dat ze zich dusdanig op de kaart hebben gezet. Ja, dat Hengelo er niet meer omheen kan. En dat ze wel zoiets hebben van, goh, we moeten hier een andere plek voor verzinnen. En ik denk dat Oogst dat vooral heel goed heeft gedaan.
0: Ja, en wij waren afgelopen zaterdag, want toen was daar Hartveld Noise Festival. Voor de tweede keer.
1: Ja.
0: Vorig jaar was het al.
1: Ja, dat was...
0: En dat
1: zeker,
0: is ook, ook altijd gewoon georganiseerd door twee mensen die eigenlijk elkaar de liefde... die volgens mij al 20 jaar bij elkaar zijn. En dat wilde vieren vorig jaar. En dat was zo populair dat ze hebben gezegd, dit jaar gaan we het nog een keer gewoon vieren.
1: Ja, en met succes. Dat was hartstikke... Ja.
0: Vier bandjes, er stond van alles wat. Hè. Er stond rock, er stond stoner. En aan het einde, dat was wel heel apart. Het sloot af met een live set met techno. En dan niet techno, ja, dus echt techno, hè? Elektronisch.
1: Was dat, hè? Ja, elektronisch, ja.
0: Ja, hoe heette die ook alweer?
1: Not for... Even denken.
0: Not for human consumption?
1: Not for human consumption, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is allemaal wel grappig, want... Het is, die bands zijn ook allemaal kruisbestuiving. Want je zag bij Eastbound, dat was de eerste band... dat de drummer van Midnight Motel bij Eastbound heeft meegedaan. En, de jongens van Midnight Motel, dat zijn Koen en Gijs. Ja. En Koen is degene die dan weer DJ is. En dat loopt allemaal wel lekker in elkaar, moet ik zeggen. Ja,
0: ja, het was ook... dan ben je altijd een beetje bang. Komt er wel volk op af in de vakantie. Maar ik had het gevoel dat het nog drukker was dan vorig jaar. Dat er nog extra volk op af is gekomen. Wat gewoon op vakantie was hier in de regio.
1: Ja. Ja, dat denk ik ook. Het was gewoon gezellig druk. En ik denk dat we het zo ook gaan hebben over de bands die we hebben gezien.
0: Die heb je net genoemd, hè?
1: Dus ja, Midnight Motel voornamelijk. Omdat je die...
0: Die ga ik nog draaien.
1: Dat is gewoon een hele goede band, hè. En dat was de derde band van de avond.
0: Ja.
1: Ja, ze laten keer op keer zien dat het eigenlijk... In mijn ogen kunnen ze mee in de top van Nederland. Maar ik weet niet hoe jij daarover denkt.
0: Ja, nou, wat we ze wel even heel duidelijk hebben gemaakt... vind ik altijd wel mooi, want ze schermen een beetje dat... ze zijn vrienden van de show, hè. In ons andere programma wat wij maken, Donderslag, op onze online pagina... Daar hebben we ze regelmatig te gast. Hebben ze zelfs nog een keer akoestisch zitten spelen... Dus ze zijn een beetje vrienden van de show. En natuurlijk in de onmeunige 999 ga ik morgenavond nog aandacht aan besteden. Dat doet Peter Grobbe altijd in zijn dinsdagavonddienst. Daar komt Midnight Motel stonden volgens mij afgelopen jaar op 12. Die komen daar ook gewoon in terug. En dan hebben ze in één keer hun nieuwste single. Heeft dan in één keer een wordt dan genoemd bij onze collega's van RTV Oost. En toen dachten we van ja... Dat is leuk, maar wij stonden er, hè, van Twente FM. Wij stonden gewoon bij jullie en waar is RTV Oost dan? Nee, heb ik die gezien? Heb jij ze gezien?
1: Nee, ik heb ze niet gezien. Maar het is ze van harte gegund, hè?
0: Super van harte gegund, tuurlijk. Hoe meer het wordt meer op de radio is, hoe beter het is. Want deze band verdient het gewoon.
1: Ja, dat vind ik ook. En dat was ze hebben een nieuwe LP uit. Die kan je dan volgens mij nog... online bestellen of zo. Ik weet niet precies meer via welk kanaal die verkocht ging worden. Ja, die ging ook zware broodjes over de toonbank. Maar daar staan wat oude nummers op en wat nieuwe nummers. En Broken Dreams, die jij straks gaat draaien, is volgens mij een oude nummer.
0: Ja, volgens mij is het een oude nummer. Dat hebben ze dan nu...
1: ons in de studio gedaan, hè?
0: Die hebben ze bij ons in de studio gedaan. Ik denk een beetje in deze uitvoering, maar dat is een beetje semi-akoestisch.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus
1: je klaar hebt staan, hè?
0: Ja, we gaan er gewoon naar luisteren. Robert, jij weer bedankt. En dan spreken we elkaar volgende week weer.
1: Zeker. Tot dan.

0: Ja, wat een fantastische plaat is dit toch. Gewoon uit het eigen Twentse Hengelo. Midnight Motel met hun laatste single Broken Dreams. Voor het album As Far As We Go. Nu hebben we even genoeg reclame daarvoor gemaakt. Zometeen ben ik terug met de 80, 90, 100 regeling. Een nummertje uit de 80s, de 90s en de Zero. En dit keer met onder andere een dame die met dit nummer uit 1981 uit de kast zou kunnen komen. Wat het is, je hoort het zo.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Zondag 30 augustus trekt de 8e cultuurhistorische optocht door Saasveld. Dit evenement keert na 16 jaar afwezigheid terug in het Twentse dorp dat precies 100 jaar geleden voor het eerst een dergelijke stoet organiseerde. Een nieuwe generatie inwoners maakt zich nu op voor dit unieke erfgoedfeest. Zondagmiddag vond op de Kersdijk in Enschede een ernstige aanrijding plaats tussen een auto en een fietser. Het slachtoffer raakte hierbij gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist legde na de aanrijding een positieve speekseltest af en ondergaat momenteel een onderging ook een bloedonderzoek op het politiebureau. En een 50-jarige automobilist uit Enschede reed vrijdagavond in de Duitse Vrede een 52-jarige voetganger aan nadat diens hond plotseling de straat overstak. Het slachtoffer rende dier achterna op de S-trasse. De bestuurder kon niet meer tijdig remmen en de aangereden man overleed ter plekke aan zijn ernstige verwondingen. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het warm en zonnig met eerst nog tropische temperaturen. In de loop van de avond neemt in het zuiden van het land de bewolking toe. Lokaal kan een onweersbui ontstaan. Morgen zijn er enkele wolkenvelden, maar ook weer de zon.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: onder hypnose.
1: Ja, dat was Fleming. Je luistert nog steeds naar de avonddienst hier op Twente FM. Tijd geworden voor de 80-90-100 regeling. Een nummer uit de 80's, de 90's en de Zero's. In omgekeerde volgorde. Uit 2002, Turn Off the Light van Nelly Furtado. Daarvoor Level 42 met Forever Now uit 1994. En we beginnen met een plaat. Ja, toen Nile Rodgers dat lied I'm Coming Out schreef voor Diana Ross, had de zangeres geen idee hoe die titel kon worden opgevat. Inmiddels is het uitgegroeid tot een queer anthem dat jaarlijks is te horen op ieder Pride-event. Afgelopen weekend zeker te horen geweest in Amsterdam. Omdat ze vonden dat Diana Ross meer moest zijn dan de nieuwe disco-koningin, spraken Rodgers en zijn compagnon Bernard Edwards 2 dagen met de zangeres. En Ross vertelde dat ze haar carrière compleet op zijn kop wilde zetten, wat letterlijk leidde tot de leadsingle van het simpelweg Diana genoemde album, Upside Down. De tweede single was dus I'm Coming Out. En Nile Rodgers die herinnert zich dat hij op de toiletten van Gigi's Barnum Room een groepje mensen had zien staan die zich allemaal hadden uitgedost als Diana Ross. Er ging plotseling een lichtje branden in mijn hoofd, vertelt Rodgers. Ik ging naar buiten en vertelde Bernard vanuit een telefooncel. Ik belde hem vanuit een telefooncel en ik vroeg hem de woorden I'm Coming Out voor me op te schrijven. En ik zei dat hij later nog wel uitleg daarover zou krijgen. Ja, toen de invloedrijke DJ Frankie Crocker het lied draaide op zijn radiozender destijds WBLS, dacht hij dat Diana Ross zelf uit de kast was gekomen als gay. Rodgers die wist Ross te overtuigen dat het lied haar desondanks op het lijf was geschreven. Hij zei, je kunt hier letterlijk de rest van je carrière al je shows mee openen. Ik zei, Diana, dit lied wordt jouw coming-out lied. Jij bent onze zwarte koningin en dat ondersteunde ik op de plaat met een uitgebreide trombone-solo. Ja, Diana Ross was aanvankelijk iets minder enthousiast. Ze vond Rodgers en Edwards iets te veel als chic. Dat ze haar als chic lieten klinken en ging met de mastertapes terug naar Motown om de muziek daar te laten remixen. Later legde Ross haar dispuut met Rodgers en Edwards bij. En op de luxe re-release van het Diana-album uit 2003 stond de originele mix van de heer erop als bonus track. Als we nog even kijken naar de top 40 in die tijd. De single kwam in 1981 binnen in de top 40 op plekje 33. Steeg door naar 23 en verliet uiteindelijk na een schamele 5 weken weer de top 40. Grote hit is het nooit geweest, maar blijkbaar wel een grote hit in Queerland. Uit 1981 begin ik met Diana Ross en I'm Coming Out.

80-90-100 regeling. Dit was uit de Zero's Nelly Furtado en Turn Off The Light. Uit de 90's Level 42, Forever Now. En uit de 80's, de very early 80's, 1981 namelijk. I'm Coming Out van Diana Ross. Wat een absolute hit is op menig queer spektakelfestival. Ja, dan ga ik nog even kijken met een schuin oogje naar de FC Twente. Ja, ze gaan donderdag spelen. Ik heb er kaartjes voor. Maar vandaag is de loting geweest voor de play-offs van de Conference League plaatsen. En deze laatste hoorde naar het hoofdtoernooi speelt Twente tegen de winnaar van de wedstrijd Dynamo Kiev, FC Karabach. Dat is Oekraïne tegen Azerbeidzjan. Maar die spelen in de derde voorronde. En Twente, die, voordat we op de zaken vooruit lopen, die zit ook nog in de derde voorronde. En daarin zal het moeten afrekenen met het Slovaakse FC DAK 1904. Om zich te kwalificeren voor de play-offs. Aanstaande donderdag dus de thuiswedstrijd in de eigen grolsvesten. En een week later de return. Mocht FC Twente dat tweelijk overleven, dan speelt Twente op donderdag 20 augustus thuis tegen of Dynamo Kiev of FC Karabach. En een week later de return tegen een van de twee. Ja, en FC Twente speelde in 2009 en 2014 in Europees verband al twee tweeluiken tegen FC Karabach. De club nam er nog nooit op tegen Dynamo Kiev. En zelfs nog nooit tegen een Oekraïense tegenstander. Ik moet wel zeggen dat dit is wel een heel moeilijke loting, hoor. Want Karabach en vooral Dynamo Kiev, dat zijn echt niet de minste. Dus het is niet zomaar even van, oh, dit is het minste. De Conference League is het minste Europese toernooi. Dat is het ook. Maar dit zijn echt niet de minste tegenstanders. Dus dat wordt nog behoorlijk lastig voor ze, denk ik. Dan nog even iets anders. Dit weekend, de Bushcold is los. In het centrum van Oldenzaal. Die verandert op zaterdag 8 augustus. Even in een drijvende zee van geel rubber. Namelijk de ronde tafel. Laat die dag duizenden badeendjes door de Marktstraat dobberen. Van vijver naar vijver richting de finish. En dat klinkt misschien als een geintje. En nou ja. In principe is dat ook een beetje. Maar achter de grote Bushcold badeendjesrace, daar zit er echt wel een serieus idee. De opbrengsten gaan niet naar een goed doel ergens ver weg, maar rechtstreeks naar de Oldenzaalse clubs en verenigingen die meedoen. En ja, je kan gewoon een badeendje adopteren. Dat kost je €5. En dan kies je vanzelf welke vereniging dat geld dan ontvangt. En zo wordt een surfbadeendje ineens een kleine bijdrage aan de hockeyclub, de muziekvereniging of de scouting om de hoek. Adoptie eentje kost dus €5. Een aanmelding als vereniging. Eentjes adopteren of meer informatie over sponsoring kan bij bushcoldbadeentjesrace.nl. Bushcoldbadeentjesrace.nl.

0: Blowfish. Ja, het nummer hoef ik eigenlijk niet meer te zeggen. Dat hebben ze al 20 keer gehaald. I only wanna be with you. En ik hoop dat je het volgende uur ook nog alleen maar met mij wil zijn. Dat is wel heel prettig, want dan ga ik door met de avonddienst. En kijk ik nog even terug naar afgelopen vrijdag, toen we de Nederlandstalige Zomerhit Battle deden. En die ga ik volgende uur nog even dunnetjes overdoen. En ik sprak nog even met Henriette van Limbeek uit Almelo, die wildvreemde een glimlach bezorgen met een met een gewoon simpel briefje.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
2: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de mens en toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek, dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af en je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
5: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn zorgen over 20.000 asielkinderen in opvangcentra die straks maandenlang geen gezondheidszorg krijgen, meldt NRC. Vanaf oktober ligt de zorg niet meer in handen van jeugdartsen van de GGD. Opvangorganisatie COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat begint pas volgend jaar zomer. Het blussen van de grote natuurbrand bij Venray in Noord-Limburg duurt nog tot zeker diep in de nacht. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. Een vijfde van het natuurgebied is al verbrand. Drie legerhelikopters helpen mee met blussen. Vanwege de brand rijden tussen Venray en Nijmegen de hele avond geen treinen. Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak en daar zijn nu voor het eerst doden bij gevallen. Twee mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En EU-ambassadeurs hebben vandaag met elkaar gesproken over de situatie in Ceuta, het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit. Tienduizenden migranten braken daar vorige week door de hekken in de hoop op een beter leven. Europa wil vooral zeker weten dat de meeste mensen weer zijn teruggekeerd. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: wist toch gewoon Love is a Battlefield. Dat had ze heel snel door. Ted Bennett bedoel ik.
1: Dit is de Twente FM avonddienst met Richard de Vetter.
0: Ja, lekker begin van deze avonddienst deel 2. Welkom terug hier op jouw Twente FM. Ja, ik heb nog een best wel een leuk uurtje eigenlijk. Want afgelopen vrijdag had ik samen met Robert Kremer de Guilty Pleasure Friday XXL. Een geweldig feestje om dat te mogen presenteren. En toen hadden we eigenlijk de Nederlandstalige Zomerhit Battle. Twee nummers waarvan wij vonden van, ja, één van die twee wordt gewoon de Nederlandstalige Zomerhit van dit jaar. Even achter elkaar gezet. Welke dat zijn, laat ik je zo meteen horen. En dan ben ik benieuwd wat je er zelf van vindt. Je kan reageren als je daar iets van vindt. En dan moet je even gewoon naar twentefm.nl gaan. En daar zit een knopje appje. En als je op dat knopje drukt, dan kan je een bericht sturen naar de studio. En dan, wellicht behandel ik het, wellicht behandel ik het niet. Het vorige uur is er in ieder geval wel wat binnengekomen. Brian Posma, die zegt in ieder geval een leuke terugblik op Midnight Motel, waar wij het over hadden. Hij was toevallig aan het searchen en aan het kijken welke zender die ging opzetten. Nou, toen komt hij voorbij ons en is hij blijven hangen. Dus Midnight Motel, die hebben het vorige uur gedraaid. Dat soort berichten, als je dat kwijt wil, dan kan dat gewoon. Wat heb ik nog meer? Ja, ik hou gewoon van positieve dingen. En het is geen groot gebaar, maar een simpel geel post-it-briefje. Daarmee probeert Henriette van Limbeek uit Almelo de wereld een stukje vriendelijker te maken. Op haar sticky notes schrijft ze complimenten voor onbekenden. En ze zegt, we mogen best wat vaker iets aardigs tegen elkaar zeggen. Dus dan schrijft ze op die sticky note een opmerking. Van, hé, wat ben je mooi, wat zit je haar leuk. En dat geeft ze aan iemand en in het voorbijgaan. En ze wacht niet de reactie af, maar ze loopt gewoon door. Dus het gaat niet om een gesprek, het gaat gewoon om, weet je wel, om iets positiefs aan iemand te geven. Afgelopen vrijdag hadden wij een interview met haar. Dat interview ga ik nog een keer laten horen. Want ik vond het, ja, dit soort positivismes, daar ga ik gewoon erg goed op. Dus die moeten we nog een keertje laten horen. Wat ook heel positief is, is Stevie Wonder en 98 Degrees met True to Your Heart. Eerlijk nummertje, maar eerst gaan we terug naar de oude jaren 80 reggae van UB40 en Sing Our Own Song.

0: kan me toch niet voorstellen dat je hierbij stil kan blijven zitten. Stevie Wonder en 98 Degrees. Truth to Your Heart. En daarvoor Sing Our Own Song van UB40. Je luistert nog steeds naar de avonddienst hier op Twente FM. Ik ga je even mee terugnemen naar vrijdagavond. Samen met Robert Kramer presenteerde ik de Guilty Pleasure Friday XXL. En we hadden daar even contact met Henriette van Limbeek uit Almelo. En die, ja, die maakt de wereld gewoon echt een stukje vrolijker door sticky notes uit te delen met allemaal complimenten daarop. En die geeft ze aan onbekenden en dan kijken hoe ze reageren. En dat was zo'n geweldig interview. Daar gaan we gewoon nog eventjes naar luisteren.
1: Ja, we gaan even iets anders doen. Wat gaan we precies doen, Robert?
2: Ja, we gaan bellen met Henriette van Limbeek.
1: Ja.
2: En zij maakt sticky notes. En met een leuke boodschap op. En die geeft ze dan aan de mensen. En het is op zich een hele leuke actie. En dat geeft heel veel spontaniteit bij de mensen. En ik denk dat de mensen dat ook nodig hebben. Dus Henriette, goeie avond.
3: Goedenavond, Robert.
2: Ja, we zitten nu ook met Richard erbij. Dus,
3: Goedenavond. Oh, hallo Richard.
2: Ja. Ja, leuk dat je even tijd wil maken.
3: Ja, zeker.
2: Ja, we vroegen ons af, waar kwam het idee vandaan om onbekenden te verrassen met een sticky note?
3: Vriendin en ik die gingen naar een singles party. En we hadden op Instagram een vrouw gezien die in Duitsland sticky notes geeft alleen aan mannen. En het idee vonden we wel grappig. En toen zei zij, zullen wij dat ook doen? En toen zijn we naar die singles party gegaan en toen dacht ik, ja, alleen mannen ga ik niet doen. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen met vrouwen complimenten te geven en mijn vriendin durfde niet meer.
2: Okay.
3: Ik deed het als in en die reacties waren zo leuk dat ik echt een geweldige avond heb gehad die avond.
2: Ja, dat je blijft natuurlijk aan de schrijven dan, hè?
3: Ja,
2: als je
3: één klopt.
2: Keer bezig bent,
3: ja, dat klopt, inderdaad. En je ziet bij iedereen wel iets waar je een compliment over wil geven.
0: Dat is wel makkelijk. Dat heb je, dat zie je. Het is heel spontaan, komt het in je op.
3: Ja, klopt. Want ja, weet je, als het dan een beetje druk is, hè, dan zie je zelf elke keer wel iemand waarvan je denkt van, oh, daar ga ik dit voor opschrijven. En elk compliment is dan ook verschillend.
0: En wacht je dan op een bepaalde, hoe ga je dan iemand benaderen? Is dat een aparte manier? Of gewoon er naartoe en hup dat briefje geven of ergens opplakken?
3: Ja, nee, ik geef het briefje en ik loop ook door. Want ik wil dan niet wachten op de reactie van iemand. Want dan is het niet meer. Dan is het net of jij iets van die persoon wil, zeg maar. Dus ik schrijf iets leuks op dat briefje. Ik geef aan die persoon dat briefje en ik loop door.
2: En komen ze dan niet achter je aan, zeg maar? Van, goh, hey, tik je op de schouder. Hey, bedankt. Of zo?
3: Ja, soms wel. En dan van, oh, wat lief. En die reacties zijn zo leuk dat na die eerste keer dat ik dacht van, nou, dit ga ik vaker doen. Dus als ik nou naar een evenement ga, dan heb ik altijd van die boekjes in de tas en een pen.
0: Dus wel vaak bij evenementen. Niet als je zeg maar, je gaat winkelen. Dat gebeurt wel eens.
3: Ja, nee, dan doe ik het niet. Ja, wel eens als ik bijvoorbeeld ergens iets ga eten en het eten is lekker.
0: Ja.
3: Dan geef ik dat compliment en dan plak ik dat op de deur. Of ik heb ook wel eens dat ik bijvoorbeeld ergens naar het toilet ga en dan dat ik op een briefje schrijf dat degene die kijkt in de spiegel dat hij mooi is.
2: Ah, ja.
3: En dan plak ik dat op de spiegel. Dus dat soort dingen wel, maar meestal alleen bij evenementen.
0: Dat is wel een aparte review. Dat is niet gewoon online review, maar dat is gewoon ter plekke gewoon een review maken.
3: Ja, klopt. Ja, en de reacties zijn zo leuk. Ik was eens in Amersfoort op een foodfestival. En waren eigenlijk allemaal jonge mensen. En toen heb ik ook die sticky notes uitgedeeld. En toen had ik inmiddels ook een Instagram pagina aangemaakt. En toen kreeg ik van een van die meisjes kreeg ik een berichtje van, goh, ik zat zo slecht in mijn vel. En toen gaf jij mij dat lieve berichtje. Dat heeft zo goed gedaan voor mij. Dus ja, dat is echt super.
2: En dat doe je denk ik voor, hè?
3: Ja, dat is echt zo leuk. Ja.
2: Jij vindt denk ik ook dat men mag wat positiever zijn naar elkaar en over elkaar. Is dat ook een beetje wat er op de achtergrond speelt?
3: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ik vind dat wij... dat wij niet aardig genoeg zijn tegen elkaar. Ja. En hij doet het wel eens vaak. Als ik deed het wel eens als ik in de supermarkt een dame zie die heel leuk uitziet, dan gaf ik wel eens een compliment.
2: Ja.
3: Maar ik hoor dus van die briefjes dat mensen ze ook gewoon bewaren.
2: Ja, ja, die komt op de koelkast.
3: Ja, langs op de spiegel thuis. Ja. Ja.
1: Maar, ja. Maar doe je dit? Even kijken, wat wilde ik vragen. Ja, is het in de omgeving? Want volgens mij kom je zelf uit de omgeving Almelo.
3: Ja, ik woon in Almelo. Maar ja, ik ga wel eens naar Hengelo of naar Enschede. Binnenkort ga ik naar Oldenzaal.
1: Okay.
3: Dus als er dan een evenement is, ik ben lid van Meet 5. Ken je dat?
2: Nee,
3: dat is, zeg maar een app voor mensen die het leuk vinden om iets leuks met elkaar te doen.
2: Ah, ja.
3: En dus dan met een groep mensen ga je dan ergens naartoe. En dan meestal ga ik dus dan niet helemaal alleen. En dan ga ik met zo'n groep mensen daar ergens naartoe. En dan heb ik altijd die sticky notes in mijn tas. En dan, dan vind ik dat leuk om te doen.
1: Superleuk.
2: Ja, super. Ja, ik vind het wel inspirerend. Want net wat jij zegt. Het kan alleen maar positieve reacties opgeven. En dat is denk ik waar je het ook voor doet, hè?
3: Ja, klopt. Het is echt gewoon zo leuk. Ik was op Volkspark bijvoorbeeld. En toen had ik iemand geschreven van, goh, ik vind je outfit leuk.
2: Ja.
3: En die vrouw die komt naar mij toe en die zei van, weet je, ik ben wat stevig en ik ben recent gescheiden. En ik durfde eigenlijk nooit zo'n outfit aan te doen toen ik nog getrouwd was. En ze zegt, nu durf ik het. En de eerste keer dat ik het durf, geef jij mij een compliment. Dus die was daar gewoon heel erg blij mee. Dus je weet eigenlijk niet dat iemand doormaakt, hè? En dan geef je iemand een compliment.
1: Grappig.
3: En dan doet iemand dat gewoon heel veel. En dat is gewoon wel heel leuk.
1: Je hebt dus eigenlijk nog nooit een slechte of een slechte ervaring. Dat lijkt mij ook, dat kan ook gewoon niet, toch?
3: Nou, kijk, op zo'n avond deel ik ongeveer soms wel 400 van die complimenten uit. En dan is er wel eens iemand die hem niet wil.
1: Okay.
3: Maar dan op de 400 eentje, dat is eigenlijk niks, hè? Nee, dus de meeste mensen, want vooral jongeren merk ik ook dat het heel leuk vinden om een compliment te krijgen.
2: Ja.
3: En die vragen er soms ook om. Dan heb ik één in de vriendengroep eentje gegeven en ik dan, zeggen ze dan.
1: Ja.
3: Ja, nou en dan kijk ik ze aan en dan schrijf ik gewoon een gemeens compliment op en dan krijgen ze allemaal een compliment. En dat is wel gewoon heel grappig, ja.
1: We gaan wel even testen hoe spontaan je natuurlijk bent.
2: Ja, ik had nog wel een leuke vraag inderdaad. Stel, je zou een briefje voor Nederland schrijven. Wat zou je erop zetten?
3: Voor Nederland?
2: Ja.
3: Oké. het moet positief zijn, hè?
2: Ja, zeker, zeker.
1: Ja, wat jij wil?
2: Ja, zeker. Je wil, ja.
3: Ik vind dat Nederland het goed doet.
1: Ja.
3: Ja, we doen het goed met elkaar.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. Nou, dan weet je, dat horen we te weinig. We horen alleen maar de slechte dingen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat er veel meer goede dingen gebeuren dan slechte dingen.
3: Ja, klopt.
2: De slechte dingen hebben de overhand. En dat is
1: die
2: toch altijd wel een beetje.
1: Vind ik een goeie. Dit is een hele simpele. Dat vind ik een hele goeie, Henriette.
2: Ja.
3: Top.
2: Ja, bedankt voor je verhaal. En leuk dat je even tijd hebt gemaakt om.
3: Heel graag gedaan. Ik vind het leuk.
2: Ja.
1: Dan ga je mee door.
2: Ja, waar kunnen je volgen? Ja. Dat is even de afsluitende vraag.
3: Ja, mijn Instagram pagina heet You Shine by Yet.
1: By Yet.
3: Ja.
2: Nou,
3: en ik ben vrijdagavond ben ik bij de Tropical Night in Almelo. Dus daar deel ik mijn stickies uit vrijdagavond.
2: Ah, nou, hartstikke goed. Misschien komen we elkaar wel tegen. Ben ik benieuwd wat een briefje krijg.
3: Ik ben ook benieuwd.
1: Bedankt.
2: Hartstikke bedankt.
3: Bedankt jullie ook.
2: Veel succes met alles. Ja, dank je.

0: vandaag.
1: Zandloopster van Robert van Hemert. En dit is een beetje een voorspel voor de zomerhit van 2026. De Nederlandstalige battle die we straks gaan doen. Zometeen blijf hier zeker even hangen.
2: Een mooie tuin. Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
6: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
6: De schaduwmakers uit het oosten.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Zondag 30 augustus trekt de 8e cultuurhistorische optocht door Saasveld. Dit evenement keert na 16 jaar afwezigheid terug in het Twentse dorp, dat precies 100 jaar geleden voor het eerst een dergelijke stoet organiseerde. Een nieuwe generatie inwoners maakt zich nu op voor dit unieke erfgoedfeest. Zondagmiddag vond op de Kerstdijk in Enschede een ernstige aanrijding plaats tussen een auto en een fietser. Het slachtoffer raakte hierbij gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist legde na de aanrijding een positieve speekseltest af en ondergaat momenteel een onderging ook een bloedonderzoek op het politiebureau. En een 50-jarige automobilist uit Enschede reed vrijdagavond in de Duitse Vrede een 52-jarige voetganger aan nadat diens hond plotseling de straat overstak. Het slachtoffer rende dier achterna op de S-trasse. De bestuurder kon niet meer tijdig remmen en de aangereden man overleed ter plekke aan zijn ernstige verwondingen. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het warm en zonnig met eerst nog tropische temperaturen. In de loop van de avond neemt in het zuiden van het land de bewolking toe. Lokaal kan een onweersbui ontstaan. Morgen zijn er enkele wolkenvelden, maar ook weer de zon.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: cover hier op de avonddienst bij Twente FM. Ja, en dan zijn we erbij aangeland. Ja. Wie gaat de Nederlandstalige zomerhit scoren van 2026? Dat is de vraag. Ja, en dan zijn er eigenlijk twee, ja, op dit moment maar twee die daarvoor nog in aanmerking komen. Namelijk Justin de Wild, de 23-jarige volkszanger uit Veenendaal. Die was dit jaar de eerste artiest die een monsterhit scoorde met zijn single Cheerio. De energieke platen groeiden in een razendsnel tempo uit tot een groot succes, wat de zanger een gouden plaat opleverde. En ook op TikTok bleef Cheerio niet onopgemerkt. Hij werd al snel, door een onbekende DJ werd er een variant gemaakt van het nummer, wat viraal gaat bij filmpjes van onder andere Jutta Leerdam en Jay Dan en Roxy Dekker. Die gebruiken dat allemaal in hun video's. En dan lijkt er een zomerhit geboren. Echter, ja, waar Cheerio het seizoen leek te gaan domineren, duikt in één keer Rutger van Barneveld op met zijn single Zwoele Zomernachten. 5 jaar na de SBS-soap Ik Geloof in Mij lijkt de grote wens van Rutger van Barneveld om landelijk door te breken nu daadwerkelijk uit te komen. Op dit moment is Zwoele Zomernachten de meest afgespeelde nummer van Nederland. Dat staat het op nummer 1 van de afspeellijst Top 50 Netherlands op Spotify. Mooi hè, Netherlands. Dat moet wel even in het Engels. Ook zijn beide veel gebruikte sounds op TikTok en Instagram. En het lijkt vooral om Gen Z'ers te gaan die aan de haal gaan met de nummers. Maar ja, de vraag is dus, wie scoort de zomerhit van 2026? Wordt het Justin de Wild met Cheerio of Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernacht? We gaan het zien. Aan het einde van de zomer wordt er gekeken naar de meeste streams. En wie dat heeft, die wint. Zo simpel is het gewoon. Zo simpel is het. We gaan ze in ieder geval allebei draaien. Zometeen Rutger van Barneveld. Eerst Justin de Wild.
1: Het is zomer.
2: Ja, ik doe eens normaal, man.

Alles thuis aan de kant gezet. Al het servies kapot. Ja, zwoele zomernachten. Rutger van Barneveld en Cheerio van Justin de Wild. Die gaan strijden om de Nederlandstalige zomerhit van het jaar. Na de zomer weten we de uitslag. Ik denk van, nu is het wel even tijd geworden om even iets serieuzers te draaien. Sheila E. bijvoorbeeld met A Love Bizarre. Hey.

het achtergrondkoortje, de master himself, Prince. Bij deze Love Bizarre van Sheila E. En ja, ik heb weer even wat informatie uit de regio. De gemeente Lossen, die wijst mensen op de vele voordelen van de warmtepomp. Naast duurzaam verwarmen in de winter kunnen deze systemen ook juist koelen in de zomer. En ze nemen dan warmte in de ruimte op en geven dit onder de grond weer af. Dat is wel, wel handig. Dit kan helpen om het binnen ja, behagelijk te houden. En zeker in combinatie met een goede isolatie. Wie persoonlijk advies aan huis wil, kan een afspraak maken met een energieadviseur. Kijk even op energieloketten.nl. Energieloketten.nl. Dat hebben een hoop mensen gedaan, want vandaag was er een stroomstoring in Lossen. Dus misschien dat er iets mee te maken had. Beetje uitkijken daarmee natuurlijk. En dan matig de snelheid. Dat vind ik zelf wel een hele belangrijke. Veilige buurten begint bij ons eigen rijgedrag. Ja, maar helaas blijkt in de praktijk dat het juist ook buurtbewoners zelf zijn die te hard rijden. Ja, ja. De gemeente en politie roepen dan ook op om wat vaker op je snelheidsmeter te letten. In de meeste buurten is 30 de geldende limiet. Wanneer men harder gaat, is de remweg langer en hebt u minder tijd om te reageren op gevaren. Zeker wanneer binnenkort de scholen beginnen, is het goed om alert te zijn op kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsende kinderen. Ik heb het nooit begrepen. Ik heb twee dingen nooit begrepen. Waarom je bij rondwegen 30 zou moeten rijden, die snap ik ook niet. Ik denk dat we daarmee moeten stoppen. Gelukkig hebben we dat hier niet zoveel, maar in Amsterdam is eigenlijk heel Amsterdam is 30. Ook op plaatsen dat je denkt van nou, moet je hier 30. Maar gewoon in de wijken bij ons 30, dat is echt hardzacht mensen. Ik denk dat je het zelf ook wel een keer hebt. Ga maar eens wat, ik zeg niet ga eens wat harder rijden. Maar 30 is gewoon, als je zelf kinderen hebt, denk ik van waarom ga je 50, 40 of 50 rijden? Dat is bizar hard, gewoon in een woonwijkje. Bizar hard. Gewoon lekker 30, gewoon rustig gaan. Ga gewoon even iets op tijd weg, want het is altijd haast. En dat ligt nooit bij een ander, ligt altijd bij jezelf. Gewoon op tijd weggaan, is er niks aan de hand. Ik ga wel op tijd weg zometeen. Morgenavond, er zit normaal gesproken Peter Grobbe hier. Maar die is nog een weekje met vakantie, dus ik mag nog lekker een extra avonddienstje meepakken. Dus morgenavond om 7 uur ben ik bij je terug. Ik ga eruit zometeen met die Imagine Dragons en Follow You. En eerst ik vind dit zelf een heel fijn plaatje. Je hoort het bijna nooit op de radio. Adela en Supers.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en...

0: van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op zeker twee plekken hebben stukken duin in brand gestaan. In Overveen in Noord-Holland werd voor de zekerheid een deel van een camping ontruimd. Ook op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee was een duinbrand. Allebei de branden zijn onder controle. Dat geldt nog niet voor de grote natuurbrand bij Venraai in Noord-Limburg. Door de lange droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Friese Waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. En daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. Ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 20.000 asielkinderen dreigen volgens NRC straks maandenlang geen medische zorg te krijgen. Jeugdartsen van de GGD stoppen daar in oktober mee. Het COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat gaat pas aan de slag in juni volgend jaar. Het COA gaat nu vragen of het wat eerder kan. En een man uit Wales is veroordeeld omdat hij het lichaam van zijn overleden moeder had verstopt. Hij bewaarde het in zijn vriezer tot hij in bijna 3 jaar werd betrapt. De man heeft de dood van zijn bejaarde moeder niet gemeld om te kunnen blijven profiteren van haar uitkeringen. Hij krijgt ruim 2 jaar cel. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is zomer in Twente. Twente.

0: je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Zondag 30 augustus trekt de 8e cultuurhistorische optocht door Saasveld. Dit evenement keert na 16 jaar afwezigheid terug in het Twentse dorp dat precies 100 jaar geleden voor het eerst een dergelijke stoet organiseerde. Een nieuwe generatie inwoners maakt zich nu op voor dit unieke erfgoedfeest. Zondagmiddag vond op de Kerstdijk in Enschede een ernstige aanrijding plaats tussen een auto en een fietser. Het slachtoffer raakte hierbij gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist legde na de aanrijding een positieve speekseltest af en ondergaat momenteel een onderging ook een bloedonderzoek op het politiebureau. En een 50-jarige automobilist uit Enschede reed vrijdagavond in de Duitse Vrede een 52-jarige voetganger aan nadat diens hond plotseling de straat overstak. Het slachtoffer rende dier achterna op de S-trasse. De bestuurder kon niet meer tijdig remmen en de aangereden man overleed ter plekke aan zijn ernstige verwondingen. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het warm en zonnig met eerst nog tropische temperaturen. In de loop van de avond neemt in het zuiden van het land de bewolking toe. Lokaal kan een onweersbui ontstaan. Morgen zijn er enkele wolkenvelden, maar ook weer de zon.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij,

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
5: Want we will live.
4: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
6: Wij Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog niet onder controle, maar de blushelikopters van Defensie houden het voor gezien. Het is zo donker geworden dat militairen niet goed kunnen zien waar ze het water moeten loslaten. Vanwege de brand bij Venraai is een camping ontruimd en zijn bewoners van 4 huizen geëvacueerd. In Assen zijn afgelopen week in 2 straten 5 explosies geweest en de politie heeft daar nu beelden van gedeeld. Op alle foto's is een verdachte te zien. Het lijkt erop dat de explosies met elkaar te maken hebben. De 2 huizen die doelwit waren worden extra beveiligd en de politie houdt extra toezicht. De taak zit erop voor de Nederlandse dierenhulporganisatie die naar het bosbrandgebied bij Madrid was gereisd. Daar hebben medewerkers zoveel mogelijk herten, vogels en andere dieren geholpen die door de branden werden getroffen. Er is vooral gezorgd voor voedsel. Het Nederlandse hulpteam gaat morgen weer naar huis. En Deense vrouwen moeten voortaan ook het leger in. Vandaag is in Denemarken de nieuwe dienstplicht ingegaan en daar worden dus ook vrouwen voor opgeroepen. Ook is de dienstplicht langer. Die duurt nu 11 maanden in plaats van 4. De maatregel heeft onder andere te maken met de dreiging vanuit Rusland. Het weer van Weer Online. Vanavond in Limburg kans op onweer met windstoten. Later vannacht kan het op meer plekken onweren. Morgen een mix van wolken en zon. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Het is zomer in Twente.
8: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
10: Twente FM.
8: De nachtdienst.

0: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Zondag 30 augustus trekt de 8e cultuurhistorische optocht door Saasveld. Dit evenement keert na 16 jaar afwezigheid terug in het Twentse dorp dat precies 100 jaar geleden voor het eerst een dergelijke stoet organiseerde. Een nieuwe generatie inwoners maakt zich nu op voor dit unieke erfgoedfeest. Zondagmiddag vond op de Kerstdijk in Enschede een ernstige aanrijding plaats tussen een auto en een fietser. Het slachtoffer raakte hierbij gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist legde na de aanrijding een positieve speekseltest af en ondergaat momenteel een onderging ook een bloedonderzoek op het politiebureau. En een 50-jarige automobilist uit Enschede reed vrijdagavond in de Duitse Vrede een 52-jarige voetganger aan nadat diens hond plotseling de straat overstak. Het slachtoffer rende dier achterna op de S-trasse. De bestuurder kon niet meer tijdig remmen en de aangereden man overleed ter plekke aan zijn ernstige verwondingen. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het warm en zonnig met eerst nog tropische temperaturen. In de loop van de avond neemt in het zuiden van het land de bewolking toe. Lokaal kan een onweersbui ontstaan. Morgen zijn er enkele wolkenvelden, maar ook weer de zon.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: programma's met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.3fm.nl/luister.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het noorden van Limburg breidt zich niet echt meer uit, zegt de veiligheidsregio. Dat komt onder meer doordat de wind is gaan liggen. Wel wordt benadrukt dat de brand nog niet onder controle is. In de nabijgelegen Venray zou morgenavond een vuurwerkshow worden gehouden. Die gaat vanwege de droogte niet meer door. Ook in de duinen van Overveen in Noord-Holland en Goederede in Zuid-Holland waren vandaag natuurbranden, maar die zijn inmiddels geblust. In Overveen moest een camping voor een deel worden ontruimd, maar die mensen mochten eerder op de avond alweer terug. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En morgen staat in de Tour de France voor vrouwen een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de Wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Morgen veel zon en 28 tot 33 graden. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.
9: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
0: Hier komt Twente samen.
9: Dankjewel
0: dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM.
0: De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand bij het Limburgse Oostrum is nog steeds niet onder controle. Honderden brandweerlieden blijven nog de hele nacht blussen. Mensen die op een camping in de buurt zaten, kunnen daar vannacht niet slapen. Zij mochten vanavond wel even terug om wat belangrijke spullen op te halen. Er rijden vannacht geen intercity's tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Dat komt doordat er aan het eind van de middag een bovenleidingstuk is gegaan en die wordt nu gerepareerd. Treinreizigers moeten overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Om 5:00 vannacht rijden de treinen weer normaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. En Louis van Gaal is misschien toch bereid om weer bondscoach van het Nederlands elftal te worden, als er een beroep op hem wordt gedaan. Dat zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zegt hij. Verder heeft Van Gaal er vertrouwen in dat Nederland nog eens Europees of wereldkampioen kan worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Overdag veel zon in 28 tot 33 graden. Later is er in het oosten van het land kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal niet voor de ochtend onder controle zijn. Ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van vanmiddag nog steeds van kracht is. In de tuin van een woning in het Rotterdamse stadsdeel Feyenoord is een explosief gevonden. De EOD heeft het weggehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was eigenlijk naar het huis toegegaan omdat er iemand met een vuurwapen zou wonen, maar dat bleek niet zo te zijn. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Zo zegt de voormalige Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is er kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het NL-alert dat afgelopen middag is gestuurd om uit de buurt van de bosbrand in het Limburgse Oostrum te blijven, blijft ook vannacht nog van kracht. Duurt nog zeker tot in de ochtend voordat de brand geblust is. Ook kunnen er tot tenminste 9 uur 's ochtends geen treinen rijden tussen Boksmeer en Venray. Door de langdurige droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. Daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden en ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik het ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach. Er is nog geen opvolger gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.